0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog. En Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen. Maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden. Onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon. Maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En tennisser Jesper de Jong weet wie zijn tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die zijn tegenstander versloeg in 4 sets. Hij stond 2 jaar geleden nog in de finale en geldt nu weer als een van de favorieten, omdat veel andere toppers uitgeschakeld zijn. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud. 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Tiesto. Let me hear you scream!
1: One World Radio. The sound of Tomorrowland.
2: Ja, dansen met handen en voeten de vrijdagdag op Radio 58. Een splinternieuwe Tomorrowland. One World Radio. Dennis Ruijer on the decks. Met onder andere Another 54 Ultra.

0: van hun carrière. Another 54 Ultra and Talk to You. Zometeen onder andere Martin Garrix, Ed Sheeran. Een track die na jaren eindelijk uit is gekomen. Repeat It. Maar eerst deze Whitney Houston Jam Back. Dit is I Wanna Dance With Somebody.
1: 538 Tomorrowland. One World Radio.

heb je van Iris. Aan het werk bij de politie. Dennis lekker in de auto aan het luisteren. Naar 50 Tomorrowland. Lekker bezig, jongens. En een goede dienst daar bij de politie. De bouwste hoorde je Magnetic. Aangekomen bij de Flashback of the Week. Argy met Omnia. Dit is Aria op 58 Tomorrowland One World Radio.

Ja, app Dansen aan met de 538-app naar de studio. Want dansen is bevrijding van de geestimmers. Meest geboekte Nederlandse DJ het laatste jaar. Frankie Rizzardo over de grenzen. Shinjuku hoorde je. Dennis Ruijer signing off. Veel plezier met de rest van de 538-nacht. Nu Tesha, Honeylove, Ellie Maxwell. I need you.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Donald Trump mag zijn naam niet verbinden aan het John F. Kennedy Center. Trump deed dat zonder overleg met het congres en nu is hij door de rechter teruggefloten. Trump moet nu ook alle borden met zijn naam erop weg laten halen. Zelf noemt hij de uitspraak schokkend en hij vindt dat hij oneerlijk behandeld wordt. Er komt binnenkort een herdenkingsplek voor Nederlanders die met hun schip hielpen bij D-Day in de Tweede Wereldoorlog. Bij het museum in Frankrijk dat het over D-Day gaat, komt voor hen een plaquette. Nederlandse schepen hielpen geallieerden onder meer met het vervoer van soldaten en voertuigen. Tennisser Jesper de Jong zal het in de achtste finale van Roland Garros moeten opnemen tegen een pittige tegenstander, Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten, nu veel andere toppers zijn uitgeschakeld, zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Jesper de Jong is nu vooral erg trots dat hij door is. En een foutje van de politie in Groningen. Een fietsenmaker daar zag al dagen een dure e-bike staan zonder slot. En toen besloot hij deze veilig binnen te zetten om diefstal te voorkomen en op zoek te gaan naar de eigenaar. Alleen, het was een lokfiets van de politie. De man werd opgepakt en daar is hij enorm van geschrokken, zegt hij tegen RTV Noord. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

54 Ultra en Talk To You. En vind je dit nou lekker, deze weekendmix? Dan zit je morgenavond ook gebakken. Je hoort namelijk eerst de Global Dance Chart, Wessel van Diepen. En daarna Armin van Buuren met een nieuwe Dance Department. Traditiegetrouw, 3 uur lang de allerbeste dance. Tot morgenavond. Nu weer Martin Garrix, Ed Sheeran. Hier is Repeat It.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Drones zorgen wereldwijd voor steeds meer doden. Volgens een organisatie die het bijhoudt zijn het er al bijna 6000. Dat is waarschijnlijk nog maar het puntje van de ijsberg, schrijft Trouw. De drones worden bijvoorbeeld ingezet in oorlogen in bijvoorbeeld Oekraïne, Soedan en Libanon. In Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt, omdat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Hij crashte met zijn Lamborghini op een vangrail. Niemand raakte daarbij gewond. Toen de politie erbij kwam, weigerde hij een drugs- en alcoholtest. Sterling stond tot voor kort onder contract bij Feyenoord. Het is opnieuw onrustig bij de grens tussen Libanon en Israël. Israël voerde luchtaanvallen uit waarbij 11 doden en 8 gewonden zijn gevallen. Onder hen zijn ook hulpverleners. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat er vanuit Libanon ook projectielen op hen afgevuurd worden. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar dat is al vaak geschonden. En er worden flinke files verwacht bij de Brenner Pas in Oostenrijk. Omwonenden van de snelweg zijn het vele verkeer zo zat dat ze vanmiddag gaan demonstreren op die snelweg. Tussen 11 en 7 is die weg daarom helemaal dicht. Het is een van de belangrijkste wegen door de Alpen. Omrijden om de files te voorkomen kost je 240 kilometer extra. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op felle buien. Het wordt 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Onbemande drones die bedoeld zijn om mensen te vermoorden. Ze worden gebruikt op het slagveld en daarbuiten. En ze zorgen voor steeds meer doden. Wereldwijd zijn het er al bijna 6000. Dat meldt Trouw op basis van een organisatie die het telt. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Er zijn goede diplomatieke gesprekken tussen delegaties van Israël en Libanon. Dat zeggen althans de Amerikanen, die gesprekken in Washington organiseren. Toch is er aan de grens van beide landen maar weinig van te merken. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn meerdere doden en gewonden gevallen. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. We krijgen op de meeste plaatsen een zonnige en warme dag, 22 tot 28 graden. Alleen in Limburg kans op regen, soms ook met onweer. En dit was het nieuws op 538.

0: 538.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei?

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Er is opnieuw iemand opgepakt voor de dood van een voetbaljeugdleider uit het Brabantse Berchem. Het slachtoffer werd gisteren gevonden in een sloot. De man die vannacht is opgepakt komt uit Os. Er zat al een man vast in deze zaak, maar hij is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij er namelijk niets mee te maken. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. Hij crashte in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail en raakte niet gewond. Maar hij weigerde daarna wel een drugstest en een alcoholtest, schrijft de Britse krant The Sun. De politie verdenkt hem van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed van drugs. In Amerika zijn miljoenen bijen ontsnapt na een ongeluk met een vrachtwagen vol met bijenkasten. De chauffeur moest uitwijken en daarna kantelde zijn truck, waarna de bijen eruit vlogen. De chauffeur kon uit zijn cabine klimmen, maar hij werd toen door de bijen aangevallen. Volgens een lokale site is hij honderden keren gestoken. En tennisser Jesper de Jong weet wie de tegenstander gaat worden in de achtste finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die nu geldt als een van de favorieten voor de titel. De Jong is nu vooral heel trots dat hij al zo ver is gekomen. Eigenlijk lag hij er in het kwalificatietoernooi al uit, maar hij kreeg een wildcard. In Limburg is vandaag nog kans op regen en onweer, maar in het rest van het land is het vandaag droog en zonnig en het wordt tussen de 21 en 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien.

0: grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
0: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
0: 2026.
1: En deze donderdag
0: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
0: Luister naar de ochtend- en middagshow, Wim.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
0: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd, Nederland-Japan.
0: Het WK Voetbal, beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Jij gebruikt

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
2: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
7: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
6: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
11: Sorry. Maar het is WK!
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Mantel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Mantel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
6: Het is niet normaal meer.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
4: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
5: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
4: Wat is dat?
5: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
4: Wie heeft daar nou geen zin in?
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
16: 538 Nieuws.
17: 7 uur.
18: Er is een nieuwe verdachte opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer uit Berchem in Brabant. Het is een man uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Daarna werd een eerste verdachte aangehouden, maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin dit jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zeggen de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. En tennisser Jesper de Jong is dankzij een stunt tegen zijn Russische tegenstander doorgedrongen tot de 8e finale van Roland Garros. En daarin treft hij de Duitser Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten voor de titel, maar heeft nog geen enkele Grand Slam titel. De Jong staat dankzij een wildcard op het hoofdtoernooi in Parijs. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
19: Dan 538 verkeer voor je de Flitsmeister, maar daar deze vroege ochtend nog niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien, meld het vooral via de app van Flitsmeister. Veilige reis.
20: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
21: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
22: Lekker zoet.
21: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
23: Dan gaan we vieren.
10: Aldi. Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
17: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
22: Yes, goedemorgen. Het is de zaterdagochtend van 538 met zometeen de zomerse muziek van Zikiwa. Eerst Alan Walker.

Ja, 538 met Harry Styles. Je hoorde American Girls. Hey, goedemorgen. Kilio van Luijt hier. En heb jij de typische Nederlandse zin ook alweer gehoord? Ja, ik wel hoor. Het was de afgelopen week natuurlijk echt bloedheet in Nederland. Iedereen liep te klagen over het warme zomerweer. En dan ging het gisteren voor het eerst weer sinds lange tijd regenen. En dan iedereen, ah ja, die regen vind ik ook maar niks, weet je wel. Typisch Nederlands, hè? We zijn nooit een keer tevreden met het weer wat we hebben. Mocht je trouwens een beetje genieten van de zon, kun je vandaag nog je lol op. Vandaag over het algemeen zonnegraadje over 25 vandaag. Maar ja, ik weet niet of je de rest van de week hebt gezien. Alleen maar regen, regen en nog eens regen, joh. Tijd voor een beetje zomerse muziek dan maar, hè? Madonna!

Ja. De eerste symptomen zijn inmiddels alweer gespot in Nederland van het oranje koorts. Nog een klein maandje, dan gaat hij van start het wereldkampioenschap voetbal. En wat denk jij? Worden we wereldkampioen of komen we niet eens in de buurt? Ja, ik hoor echt een hoop mensen die vrij negatief zijn, die zeggen, na die poolfase gaan we niet eens doorkomen. Maar bij mij hangt het een beetje af van de eerste wedstrijd. Die is tegen Japan op 14 juni. Ja, weet je, als we die een beetje goed doorkomen, dan zie ik het nog wel een beetje positief in. Dan heb ik gewoon het gevoel dat we echt wereldkampioen gaan worden. Maar gaan we die verliezen, dan zie ik het ook vrij somber in. Maar goed, je kunt het met eigen ogen bekijken, hè. Aankomende donderdag kun je hier op 538 de superprijs winnen. Dat betekent dat je kaarten kunt winnen voor de wedstrijd Nederland-Japan in Dallas. Maar goed, je moet er ook nog komen, dus we doen er nog wel vliegtickets bij. Hotelovernachtingen en €538 zakgeld. Dus hoor je vanaf donderdag de scheidsrechter fluit voorbij komen, moet je bellen naar de studio 099-3000-538. En wie weet zit je dan maar in het vliegtuig.

0: 538, je hoorde L'amour toujours. Hey, goedemorgen, Kilian van Luijten hier met zometeen het bizarre verhaal hoe het kapsel van Trump een leven heeft gered. Nou, hoe dit verhaal zit hoor je zometeen ook Bruno Mars en Sommieux komen eraan.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Lidl. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Goedemorgen, vandaag in het zuiden nog kans op een buitje. Verder is het lekker droog en zonnig vandaag met maximaal 28 graden. Als je weer opdate, door naar de weg met Flitsmeister met nog een flits op de A16 vanaf Breda richting Dordrecht bij Prinsenbeek 58.6. Exact 19:30, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
14: Goedemorgen. Er is een Nederlandse verdachte opgepakt voor de dood van een jeugdvoetballeider uit Berchem in Brabant. Die werd in een sloot gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Een eerder opgepakte verdachte is vrijgelaten. Het noodweer, dat gisteren sinds het eind van de middag overtrok, heeft op verschillende plekken voor overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en er was hier en daar wateroverlast door heftige regenbuien. En tennisser Jesper de Jong is dankzij winst in de derde ronde door op Roland Garros. En in de achtste finale staat hij tegenover Alexander Zverev, een van de favorieten voor de titel. De Jong staat in het hoofdtoernooi dankzij een wildcard. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op
15: 538. Kilian van Luit.
13: Met zelf de muziek van Sommelier ook nou hoor en er komt eraan. En dit is eerst Bruno Mars.

538 met Lost Frequencies. Je hoorde Where Are You Now? 538. En ik weet niet of je het een beetje erbij gekregen, maar in Bangladesh is er momenteel een hoop aan de hand. Daar is namelijk een albino buffel die echt sprekend op Donald Trump lijkt. Ja, die heeft echt zo'n mooie grote blonde kuif, weet je wel. Echt, iedereen vindt dat hij op Trump lijkt. En inmiddels reizen er echt duizenden mensen af om een selfie te maken met het beest. Het is een beetje een popster geworden daar in Bangladesh. Alleen deze bekendheid heeft er wel voor gezorgd dat zijn leven is gered. Want deze week zou deze lieve buffel eigenlijk geslacht worden voor het offerfeest. Maar omdat het beest zoveel bekijks trok, heeft de overheid van Bangladesh maar besloten om het beest over te plaatsen naar een dierentuin. Waardoor nu heel veel mensen met hem op de foto kunnen. Kon Donald Trump toch nog wat levens redden? Had ik ook niet verwacht, hoor. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De eerste van 538 met zometeen Marshmallow ook. Anouk komt eraan. En dit is de nieuwste van Sommieux.

Paul Smit en Nou Hoorn bij 538. Je hoorde Drive Safe. 538. Ja, en over een beetje veilig rijden gesproken. Uit onderzoek blijkt dat je het beste met één oog dicht kan autorijden, hè? Oké, het verhaal ligt iets genuanceerder. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat 95% van de Nederlanders 95% regelmatig de telefoon vast heeft in de auto. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, weet je, ik ben er ook wel eens schuldig aan. Dan zie je op je CarPlay zo'n appje binnenkomen dat je denkt, ja, toch even lezen, weet je wel. Super slecht, maar ja, we doen het allemaal. 95% dus. Maar dat is echt super slecht voor je natuurlijk. Ik bedoel, je let helemaal niet meer op. Je bent afgeleid, je kijkt niet eens meer naar de weg. En dat zorgt ervoor dat je minder kans hebt om een ongeluk te krijgen als je de hele rit met één oog dicht rijdt. Ik zou het niet proberen, maar het is wel een goede waarschuwing om gewoon een keer die telefoon te laten liggen, toch? Ik zou het lekker doen deze ochtend als je nog de weg op gaat.

0: Je hoorde Girl op je heerlijke zaterdagochtend. Goedemorgen, ik ben Kilian van Luit met zometeen een mega 538 artiest die je nooit, maar dan ook nooit mocht aankijken. Wie het is, hoor je zometeen. Ook Olivia Rodrigo en Justin Bieber komen eraan.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Barbecue Saté en Shastrik, nu 1% gratis. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
10: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
11: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
12: vliegtickets.nl.
11: Vertrouwd sinds 1999.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot. Sinds 1999.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
18: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Veilig bij de verfzaak.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Renault.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ha, als je haar maar goed zit en blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling, 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido.
10: 538 Nieuws.
11: 8 uur.
12: De verdachte die gisteren werd opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer is weer vrij. Hij blijkt er niets mee te maken te hebben. Maar er is vannacht een nieuwe verdachte opgepakt, een man van 35 uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. In Engeland knalde hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Volgens de krant The Sun was er bij de politie een vermoeden dat hij drugs op had, maar weigerde Sterling mee te werken aan een test. Hij wordt ook verdacht van gevaarlijk rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De naam Donald Trump moet weer van de gevel van het Kennedy Center in Washington en van alle andere uitingen waar hij een link met het centrum heeft. Dat heeft de rechter beslist. Het mag niet, omdat het congres geen toestemming heeft gegeven. Ook staat in de oprichtingswet dat alleen de naam Kennedy mag worden gebruikt. En tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op, nu hij in de 8e finale staat op Roland Garros. Ik ben er met mijn hoofd bijgebleven en daar ben ik trots op, zei hij na zijn zege op zijn Russische tegenstander. De Jong, die met een wildcard naar Parijs kwam, staat in de 8e finale tegenover topfavoriet Alexander Zverev. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag en 21 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
13: Dan 538 verkeer voor je. Nog Flitsmeister met nog 1 flitser op de A4 vanaf Den Haag richting Leiden. Bij Leiden zelf 34.6. Veilige reis.
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
15: Dit is niet normaal meer.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

voordelen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Yes, goedemorgen. De zaterdagochtend van 538 met zometeen Olivia Rodrigo, Jennifer Lopez, naar Max en Andy Grammer. Radio 538.

Jennifer Lopez. Je hoorde Save Me Tonight. Hey, en soms zijn er in die wereld van die geruchten waar echt zelfs een gemiddeld nieuwskanaal zich niet aan wil branden, toch? Bijvoorbeeld dat Area 51 aliens zouden zijn, of dat Michael Jackson zijn dood in scène hebben gezet, weet je wel. En ook Jennifer Lopez heeft zo'n hardnekkig gerucht. Er gaat namelijk een gerucht de ronde dat zij een no eye contact rule zou hebben. En dat betekent dat personeel haar niet in de ogen aan mocht kijken. Zelf heeft ze het altijd ontkend, maar zelfs journalisten die hebben ooit een keer gezegd, ja, wij mochten haar wel interviewen, maar dan mochten we haar niet in de ogen aankijken. Wel een mysterieus verhaal eigenlijk, hè? Je hoorde de mysterieuze Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight bij 538. Onderweg voor je Jonas Blue en dit is Olivia Rodriguez.

0: 538 met Kevin Liddell. Je hoorde Turn Me On.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is... het knakken van vingers zijn niet gevaarlijk... behalve als het warm weer is. En stelling 2 is... muggen zijn net zo oud als de dinosauriërs. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heel simpel, gewoon stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Dus welke is waar, denk je?

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Het knakken van vingers zijn niet gevaarlijk, behalve wanneer het warm weer is. Of denk je dat stelling 2 waar is? Muggen zijn net zo oud als dino's. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen het antwoord.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
13: Zorg voor je huid. En je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Odido. Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Score nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
20: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
23: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
26: Goedemorgen. Vandaag in het zuiden kans op een buitje, lokaal zelfs wat onweer. Verder is het in de rest van het land zonnig en lekker droog met maximaal 28 graden. Als je weer update, gaan we door naar de weg met Flitsmeister. Met nog flitsers op de A4 vanaf Den Haag richting Leiden bij Leiden, 34,6. De A10 dan richting de A10 Noord bij Amsterdam, 3,9. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nunspeet, 63,9. En de laatste vernieuw op de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Arnhem zelf, 184,7. 8:40, het tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
27: Goedemorgen. Er is vannacht een nieuwe verdachte opgepakt voor de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer. Die werd gisteren dood in een sloot gevonden. De gisteren opgepakte verdachte is vrijgelaten. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt nadat hij in Engeland met zijn auto de vangrail was ingegaan. Hij wilde volgens de krant The Sun niet meewerken aan een alcohol- en drugstest. Bij het ongeluk vielen geen gewonden. En tennisser Jesper de Jong noemt het een ongelofelijke prestatie dat hij is doorgedrongen tot de 8e finales van Roland Garros. Ik ben er mentaal bij gebleven en daar ben ik trots op, zegt hij. Zijn tegenstander wordt Alexander Zverev. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
28: 538! Kilian van Luit.
26: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst met

0: Maak er lekker zomers.
1: Ja. Geen idee.
0: Nee, nou ja, leuke naam toch?
1: Ja, betekent goudklompje.
0: Goudklompje? Oh, dat wist ik niet eens.
1: Ja, nou, het is Hongaars.
0: Ben jij ook van goud dan?
1: Ja, tuurlijk. Ik heb een hart van goud.
0: Nou, kijk eens. Kun je ook een beetje tegen het warme weer van de afgelopen dagen? Of zeg je nou, weet je, met die vooruitzichten dat het gewoon weer lekker 24 graden wordt, vind ik ook wel prima.
1: Nou ja, ook prima natuurlijk, maar ik kan wel heel goed tegen de warmte.
0: Oké, gelukkig. Wat doe jij om een beetje cool te blijven dan?
1: Dan niks, gewoon doorgaan.
0: Gewoon doorgaan.
1: Ja, als je nou stil zit, kan je het warm hebben. En als je gewoon bezig bent, kan je het ook warm hebben. Dus ja, waarom niet gewoon doorgaan?
0: Dat is waar, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, als ik aan het hardlopen ben, heb ik het wel iets warmer dan als ik gewoon thuis op de bank lig.
1: Ja, nou ja, aan hardlopen doe ik niet.
0: Oké, nou, dat scheelt dan natuurlijk een hoop. Hey Aranka, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Stelling 1 was, het knakken van vingers zijn niet gevaarlijk, behalve als het warm weer is. En stelling 2 was, muggen zijn net zo oud als dino's. Welke van de twee is waar, denk je?
1: Ja, ik denk 2.
0: En waarom dan?
1: Ja, geen idee.
0: Gewoon echt puur de gok?
1: Ja, gewoon puur de gok, ja. Ik heb zo'n idee dat muggen de mensen al heel lang irriteert.
0: Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed.
1: Oh ja, kijk.
0: Nou, wetenschappers hebben namelijk fossielen van muggen gevonden die teruggaan tot het krijttijdperk. Dat is ongeveer 100 tot 125 miljoen jaar geleden. Nou, toen leefden de dinosauriërs natuurlijk nog. Het zijn wel overige voorlopers van de moderne muggen die we vandaag de dag kennen. Maar goed, ze stoken of ze staken en ze leefden van bloed. Dus zelfs die dino's hadden last van de muggen. En nog een leuke fun fact is trouwens dat alleen vrouwelijke muggen prikken. Wist je dat?
1: Ja, dat wist ik, ja.
0: Oké, ja, mannelijke muggen die drinken gewoon nectar zoals een normale bij, wesp en dat soort dingen doet.
1: Oh, ja.
0: Nou, toch weer iets geleerd, hè?
1: Nou, zeker.
0: Hé, Aranka, je wint ermee het 538 slaapmasker.
1: Nou, kijk aan, zeg. Hey, ik zal slapen als een roosje.
0: Nou, heerlijk, zeg. Aranka, fijne dag vandaag. Geniet nog even van het mooie weer.
1: Gaan we doen, dankjewel.
0: Doei.
1: Doeg.

0: Storex, je hoort een smile.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Stelling 1 is... het knakken van vingers zijn niet gevaarlijk... behalve als het warm weer is. En stelling 2 is... muggen zijn net zo oud als dino's. Aranka, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik vind jouw naam wel een beetje passen bij het weer van de afgelopen dagen.

0: 538. Je hoorde As It Was. En zometeen aan 9 uur op 538. Het beste van de 538 ochtendshow. Waar Florentien afgelopen week een vervelende mededeling had. Ze had namelijk niet gedoucht.
1: Maar ik heb niet gedoucht, want de douche was koud. Ja? We hadden alleen koud water.
2: Oh, maar is dat uit energie?
1: Nee, ja, het is kapot. Moet even gemaakt.
2: Maar jouw vader is uitvinder toch of zo?
1: Ja, maar...
3: Ja, is uitvinder van de koude douche. Ja.
0: Dit en meer hoogtepunten zometeen in het beste van de 538 ochtendshow.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: We gaan nog niet naar huis, nog langer, nog langer. En we gaan nog niet naar huis, want morgen is geen tijd.
6: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nu bij Scapino WK-deals. Met kortingen tot 50%.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: Het is niet normaal meer.
9: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
10: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
9: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net5 en op kijk.
7: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Lidl deals.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
5: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
6: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
9: 538 Nieuws.
10: 9 uur.
11: Op metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid was gisteravond een steekpartij. 2 mannen raakten daarbij gewond. Volgens regiozender Rijnmond moest er eentje naar het ziekenhuis. De ander werd door ambulancemedewerkers behandeld. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft voor dit weekend alle thuisduels afgelast vanwege de dood van een jeugdtrainer. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. Waarschijnlijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf. Vannacht werd een verdachte opgepakt. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Hij had er niets mee te maken. De Amerikaanse president Trump is kerngezond. Het Witte Huis komt met een verklaring van zijn arts. Die zegt dat Trump volledig geschikt is om zijn werk als staatshoofd te doen. In de media gaan andere berichten rond. Die stellen dat Trump wel degelijk het een en ander mankeert. Zelf zegt de president dat hij perfect in orde is. En een pijnlijke misser van een Deens radiostation. Dat draaide een nummer waarvan ze dachten dat het van Paul McCartney was, maar het bleek door AI gemaakt. Het plan was om een track te laten horen van McCartney's nieuwe album, maar er werd iets van YouTube gehaald. Volgens het station gebeurde het in een moment van stress en haast. Een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag vandaag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En dat was het nieuws op 538.
12: 5-deel verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen op de A4 Den Haag richting Leiden bij 34.6. A9 Haarlem richting Alkmaar bij 62.2. A15 Rotterdam richting Gorkum 73.3. En ook oppassen op de A28 Hogeveen richting Meppel bij 119.4.
13: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
5: Hey, goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Roxette hoor je nu, dit is Joyride. Radio 538.

Just Stay, Jack Stal & John, Turn the Lights Off bij Radio 58. Wat denk je dat de allerbeste plek is in Nederland om naakt te zijn? Het antwoord krijg je zometeen in het beste van de 58 ochtendshow. Ook Shakira hoor je. Dat is super cool.

0: Shakira en Zoo in het beste van de 538 ochtendshow. Deze week bellen Tim, Rick, Niels en Florentien met Tatjana Veldhuis van Naturistenvereniging Ostana. Zij zijn namelijk bekroond tot de best beoordeelde naturistenvereniging van Nederland.
1: Tatjana, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel.
1: Ja. Heel gek hoor, maar heb ik nu jou aan de telefoon terwijl je ook aan het, aan het natureren bent? Of,
2: Nee, ik ben gewoon thuis.
1: En daar wordt gewoon kleding gedragen?
2: Ja, thuis wordt gewoon kleding gedragen.
1: Ja.
2: Naakt recreëren, dat doe je. Net als jullie misschien op vakantie zijn of dan recreëren. Thuis heb ik gewoon mijn kleren aan.
1: Wat is nou het. Misschien kun je dat even uitleggen voor luisteraars die er geen ervaring mee hebben. Wat maakt naakt recreëren nou zoveel leuker dan gewoon recreëren?
2: Vaak is op die campings een wat rustigere sfeer. We zijn wat zorgvuldiger met de natuur. Het is vooral heel praktisch. Het scheelt heel veel spullen meenemen naar de douche en zo.
1: Ja, maar moet je ze laten ook, hè?
2: Ja. Dus het is heel praktisch. Gelijkwaardigheid is eigenlijk wel. Hè, je ziet geen verschillen meer. Iedereen is hetzelfde. En ik denk ook wel een hele belangrijke is acceptatie van het lichaam.
1: Ja.
2: Je ziet heel veel verschillende lichamen. En dan zie je dat niet alles perfect is.
1: Nee, maar dus is niet iedereen hetzelfde eigenlijk? In die zin.
2: Elk lichaam is anders. Ja.
3: Maar ja, iedereen heeft een piemel en billen.
1: Jawel.
3: En borsten. Ja. Dat is uiteindelijk wat we allemaal hetzelfde hebben. Alleen bij de ene gaat hij naar links, de ander naar rechts en de ander
2: precies,
3: naar beneden.
2: De een groot, klein. Ja.
1: Het zit toch bij iedereen net even anders opgeplakt. Maar het gek is, tenminste dat is mijn ervaring, dat is toch vaak het eerste waar je dan naar kijkt als iemand naakt is.
3: Tuurlijk doe je dat.
2: Nee, daar kijk je helemaal niet naar. Oh, nee.
4: Daar geloof ik niks van.
2: Nee, ik kijk daar echt helemaal niet naar.
3: Of je kijkt er meer doorheen, onbewust of zo. Is dat het dan?
2: Ja, je let daar helemaal niet zo op. Het is niet van belang eigenlijk. Nee. Ja, misschien even de eerste 5 minuten dat je denkt, als je het voor het eerst doet.
3: Ja.
2: Maar ik zie dat helemaal niet meer. Ik heb zoveel lichamen gezien dat. Nee, ik ben gewoon aan het recreëren en lekker aan het zwemmen. Of aan het zonnen. Maar die lichamen. Nee. Ik bedoel, iemand in een bikini, spannende bikini, is eigenlijk veel mooier naar te kijken dan.
1: Nou, daar zeg je wat, ja.
2: Ja. Dus,
1: daar staat misschien wel meer nog iets van erotiek vanuit als je dat zou willen zien.
2: Ja, precies. Ja.
1: Mag ik nog even een vooroordeel met je delen? Ik heb het idee dat op de een of andere manier dat naakt recreëren in naturistenverenigingen, het klinkt een beetje voor wat oudere
3: 50
1: mensen.
3: 50 plus?
1: Ja.
2: Ja, nee, dat is echt niet zo. Je hebt alle leeftijden. Als je op campus kijkt, van jong tot oud, kinderen, volwassenen, dertigers, veertigers. Ik ben zelf ook een veertiger. Dus nee, echt alle leeftijden.
1: En er komen ook nog steeds nieuwe naaktrecreanten bij jullie vereniging?
2: Zeker. Ja, voor alle leeftijden.
3: Door de komst van de mobiele telefoon is het ingewikkelder geworden, of niet? Het is natuurlijk voorheen, zoveel jaar geleden was er niks aan de hand. Maar nu is het natuurlijk met alle mobieltjes waar camera's op zitten, et cetera. Zeker misschien voor de jongere doelgroep. Dat toch een belemmering.
2: Ja, dat is denk ik voor veel mensen wel spannend. Kijk, bij ons op het terrein mag gewoon niet gefotografeerd worden. En je gaat daar respectvol mee om. Ja. Natuurlijk zitten mensen ook wel op de telefoon, maar je maakt gewoon geen foto's van elkaar. Dat doe je niet. En ik denk dat we veel meer wat moeten vinden van de mensen die zo'n foto nemen.
3: Zeker.
2: We moeten de rol omdraaien. Wij doen niks geks. We recreëren gewoon bloot. En als jij vindt dat je daar een foto van moet nemen, dan zegt dat eigenlijk wat meer over diegene.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat de angst zal er misschien wel zijn bij sommigen. Maar ja, moeten we niet dat andere aanpakken.
1: Want even over jullie naturistenvereniging. Jullie zijn dan uitgeroepen tot de beste van Nederland. Wat maakt jullie beter dan al die anderen?
2: Ik denk dat bij ons de gastvrijheid is. Je wordt bij ons echt hartstikke gezellig en leuk ontvangen altijd. Dat lees je heel veel terug. We hebben schitterend sanitair. Helemaal nieuw. Nog mooier dan bij mij. we liggen op een hele mooie locatie. Hè. Je kunt schitterend wandelen. We liggen echt in een natuurgebied. We liggen onder de rook van Enschede. Waardoor je ook even gewoon lekker een hapje en een drankje op de Oude Markt kan doen. Je fietst zo Duitsland in voor je goedkope boodschappen. Dus ja.
3: Ik hoor vooralsnog geen herinneringen.
1: Maar op het moment dat je voor die eerste keer komt, Tatjana, je hebt toch het idee van, nou, ik vind het nog even ingewikkeld. Ik hou nog heel even mijn zwembroek hou ik aan. Mag dat?
2: Ja, tuurlijk. In het begin, ja, nee. Wie dwingt je om hem direct uit te doen? We moeten daar allemaal, moesten we daar aan wennen. En ja, ben gewoon jezelf. En ga in jouw tempo. Ja, of sta even een omslagdoek om. Weet je, als je daar nog niet helemaal vrij hebt.
1: Nee,
2: nee, precies.
1: Zet er geen, geen druk achter.
2: Nee, dat komt vanzelf, weet je. En als het niks voor je is, ja, dan ervaar je dat ook snel genoeg.
1: Ja, dan kom je daarvoor.
2: Maar vaak als je even gaat zwemmen, bloot zwemmen is echt een ontzettend vrij gevoel.
1: Ja.
2: Ik denk dat iedereen die wel eens bloot heeft gezwommen, die denkt heerlijk.
1: Ja,
2: dat helpt vaak wel. Als je even gaat zwemmen, dan ben je eigenlijk best wel vrij snel over zo'n drempel. Hey.
1: Dan wil je niet anders meer. Nou, Tatjana, ik vond het leuk om je er even over te spreken, over jullie naturistenvereniging Ostana, de beste van Nederland.
2: Ja. Dus mag ik nog één ding zeggen?
1: Ja, natuurlijk.
2: Voor iedereen die nieuwsgierig is, op 7 juni is de landelijke open dag naakrecreatie.
1: Oh,
2: er zijn al die terreinen open in Nederland, dus ga zeker een kijkje nemen. En als je blootlocaties wil vinden, kijk dan op blootkompas.nl, waar wij deze award ook van hebben gekregen. Daar kun je echt overal blootlocaties vinden wereldwijd. Of je nou een naaktstrand zoekt in Australië of een mooie camping in de Costa Blanca. Of een sauna in Nederland, je vindt het daar.
1: Wij gaan meteen kijken. Blootkompas. Tatjana, dankjewel. Fijn dat we even de kleren van je lijf af mochten vragen over deze natuurrechtenvereniging. En ik wens je daar veel succes mee.
2: Ja, dankjewel.
1: Mooie dag vandaag.
2: Hetzelfde.
4: Tim, Niels, Rick,
5: Charlotte.
4: De 538 Ochtendshow.
5: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: Met Taylor Swift en The Door. Je hoort zometeen Taylor Swift, ook Douwe Bob. En wat denk je dat het antwoord is op deze vraag van Peter Heerschop?
1: Welk Europees land denken jullie dat de grote koploper SOA-besmettingen heeft?
0: Het antwoord hoor je zometeen in het beste van de 538 ochtendshow.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden.

0: 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
3: Lot, je bent op de radio, hè?
2: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
3: Over de vakantiegeld supersaleweken?
2: Ja, dat wou ik dus zeggen.
3: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
8: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallo!

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Later en altijd.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: 538 Marnix Westhuis.
9: Hey, goedemorgen. Douwe Bob hoor je zo meteen na Taylor Swift.

ochtendshow. Ik zal meteen even bellen met Peter Heerschop. En vanaf maandag jouw kans op te gekke WK-prijzen. Bijvoorbeeld een nieuwe tv. Maar je maakt ook kans op een trip voor twee naar Amerika. Om daar live te

0: bellen met Peter.
1: Hallo! Wat een lekkere smulstruif is dit.
2: Ja, dat is leuk, hè?
1: Ja, dat zit gelijk lekker in. Ik zie hem weer. Ja hoor, heerlijk. Maar en zo ziet het er ook uit overal in de parken nu.
2: Parkje, biertje, vrienden spreekt ook meteen tot de verbeelding.
3: Gezelligheid.
1: Ja. Ja, dat is gewoon een hartstikke goede titel ook. Ja, ja, eigenlijk is dat supergoed. Nou, hoe is het met jullie?
2: Ja, ja, fantastisch.
4: Uitstekend.
1: Ja, een beetje uit kunnen rusten. Lekker warm 's morgens als je naar je werk rijdt.
3: Zalig.
1: Ja, heerlijk.
3: En eigenlijk zijn we nu de competitie afgelopen weekend natuurlijk tot stilte is gekomen. Gaan we ons nu echt opmaken voor het WK?
1: Voor het WK, ja, ja, ja. Dat gaan we op de voet volgen natuurlijk.
3: Ja.
1: En leuk, al die wisselende uitzendtijden. Ook een keer om 2 uur 's nachts. Als Nederland doorkomt. En ik geloof als ze als winnaar doorkomen, dan is de grote kans dat ze tegen Marokko spelen om 3 uur 's nachts.
4: Nou, dat kan. Dat doen we geen oog dicht.
1: Nee, maar eventjes over een grappig berichtje dat ik zaterdag las.
3: Oh.
1: Komt-ie?
3: Ja, ja.
1: Een recordaantal van 274 bergbeklimmers heeft op dezelfde dag de top van de Mount Everest vanuit de Nepalese zijde behaald. Nou, ik weet niet van welke kant je nog meer kunt komen, maar vanuit Nepal zijn het er al 274 op één dag. Denk je dat je iets doet wat heel uniek is? Sta je vlak voor de top in een enorme rij. Gewoon de A2 op donderdagmiddag. Wil je op de top een selfie maken? Staan er 273 anderen achter je te zwaaien. Nou, oh, dan ziet het er niet zo moeilijk uit. Ja, je hebt de Mount Everest beklommen. Oh, nou, ik ken eigenlijk bijna geen mensen die dat niet hebben gedaan. Om te vergelijken. Iemand zei, ik heb een hele mooie nieuwe vriendin. Jacqueline. Heb ik enorm veel moeite voor moeten doen. Ze is heel kieskeurig. Is dat zo? Ik ken sowieso 273 anderen die haar ook een keer hebben beklommen. Nou, dan door naar het grote weekendnieuws. Dat was natuurlijk het gevecht van Rico tegen Usyk. Veel mensen achter Rico, vooraf kansloos tegen de sloper uit Oekraïne. Was niet zo. In de partij over 12 ronden stond Rico tot de 11e ronde gewoon in punten een stuk voor.
4: Ja,
1: maar vlak voor het eind van ronde 11 kreeg hij inderdaad een pittige slagenwisseling te verduren. En nam de scheidsrechter hem opeens geheel ongevraagd in bescherming. En die beëindigde de partij vlak voor de bel aan het eind van die ene laatste ronde. Rico had even een minuutje kunnen bijkomen, zijn verdediging op orde kunnen brengen, alleen nog de 12e ronde doorzien te komen en hop, dan was hij wereldkampioen boksen. Maar zo ging het niet. Usyk behield zijn titel. Speelde de scheidsrechter daarin een grote rol? Het enige wat ik weet is dat Usyk na de wedstrijd bij de afterparty de scheidsrechter lang op de schouders heeft genomen en dat ze vervolgens 's nachts lepeltje lepeltje hebben gelegen. Zelf zou ik ook graag Rico nu op de schouders willen nemen. Maar, zegt mijn vrouw dan, daar ben je te slap voor. Te slap, zeg ik dan. Ik heb sportacademie gedaan. Ja, zegt ze, als je dat zegt, word je echt oud. Dat zegt ze tegenwoordig. Word je echt oud. Bijvoorbeeld, zaterdag. Het was heet. Hoe heet? Nou, laten we zeggen, de koeien kwamen media rare de wei uitwandelen. Wij wandelden langs de Gaasperplas. Dat is een meer bij Amsterdam. Strand is erbij, zon, waterstrand, leuke vogeltjes. Zit ook een groepje van 4 jongens met een ghetto blaster. Harde techno. Hoe hard? Nou, ik denk dat de mannen van Motorhead zouden zeggen, mag het wat zachter, ik hoor mijn eigen muziek niet. Ghetto Blaster stond in Amsterdam, maar in het Zuiderpark Den Haag dachten ze dat daar in de buurt een gratis festival was begonnen. Neem van mij aan, het stond hard.
4: Ja, ja.
1: En dan weet ik dat ik niets moet zeggen, maar ik zeg per ongeluk tegen mijn vrouw, ik vind dat best wel aso dat zij bepalen wat het hele strand moet horen. En er komt de zin, nou, nu word je echt oud. Maar is dat zo? Mag je boven een bepaalde leeftijd iets wat anderen onder een bepaalde leeftijd doen niet aso vinden? Iets aso vinden zegt toch niks over je leeftijd? Tuurlijk, soms mag je zeggen, nu word je echt oud. Bijvoorbeeld als je zegt, ik heb Ajax nog de Europa Cup zien winnen.
4: Nu word je echt oud.
1: Soms heb je ook een oud verhaal. Ik heb namelijk een verhaal over een schoolbord met krijt.
4: Oh.
1: Nou, ik kom daarop door een bericht van afgelopen weekend. Er is een enorme toename van mensen met een geslachtsziekte. Ja, ik laat even de stilte vallen. Enorme toename. Er was onderzoek in 29 Europese landen. Aantal gevallen van gonorreo is gestegen met 300%. Syfilis is verdubbeld. Chlamydia blijft de constante koploper. Welk Europees land denken jullie dat de grote koploper SOA-besmettingen heeft?
3: Oeh, ik denk Frankrijk.
1: Ja, dat dacht
4: Italië?
1: Ik eerst al. Nee, het is Spanje.
3: Ah.
1: Spanje de grote koploper. Daar komt ook de grote zomerrit vandaan. Vamos a la SOA. Op de sportacademie van Schokkelmecot hadden wij een anatomiejuf. Die heette mevrouw Cocu, wij moesten mevrouw zeggen. Zij begon een keer een les met: vorige week na de les zag ik een paar van jullie van de brede houten leuning van de trap glijden. Ik zeg niet wie dat waren, maar het waren jongens. Niet vreemd, best veel jongens doen dat, meisjes vrijwel nooit. Waarom jongens dit vaker doen dan meisjes? Kunnen jullie zelf een antwoord op bedenken en zorgen voor dat in het antwoord het woord kinderachtig zit? Nou, dan was ze ondertussen begonnen met tekenen op het bord. Ze kon geweldig tekenen op het bord. Toen nog met 6 kleuren krijt. Dat bestond toen nog, bord met krijt. Ja. En dan tekende ze een trapleuning met daarop een student in zijn korte broek. Vervolgens schreef ze naast de leuning wat voor soort hout het was. En vertelde dat een van de eigenschappen van het hout was dat het enorm kon splinteren. En dan tekende ze één enorme splinter onder aan de leuning. Kijk, zei ze, dit heb ik een keer meegemaakt bij een student, een collega van jullie zat 2 jaar geleden hier op de ALO. En dan tekende ze heel nauwkeurig het hele saki van de betreffende student. Latijnse namen erbij. En dan tekende ze een enorme splinter daardoorheen. En zo goed getekend, in 6 kleuren, dat elke man in de klas zijn ogen dichtkneep en dat zelfs elke vrouw een bijzonder empathische, pijnlijke ahahau liet ontsnappen. Vervolgens vroeg ze of ook nog dames geïnteresseerd waren in een enorme splinter gespietst in de buitenste schaamlip. En dan smeekten we met de hele klas of ze de les kon beginnen. Ze gaf naast anatomie ook het vak hygiëne en EHBO. Als zij bij EHBO een open breuk op het bord tekende in 6 kleuren, dan gingen er al 4 onderuit. De conciërge heeft 's middags na de les een keer van pure schrik de brandweer gebeld om die tekening uit te laten zagen. Maar zo kom ik erop. Bij hygiëne was haar specialiteit de SOA. Die tekende ze zo goed dat een klasgenoot van mij een chlamydia heeft opgelopen alleen door het bord uit te vegen. Toen ik later als gymleraar werd aangenomen, kwam ik in een sectie met iemand die 2 jaar voor mij op de ALO had gezeten. Ik weet nog goed dat we na een dag lesgeven met een groepje gymleraar onder de douche stonden. En ik zou je zeggen, er was er een die had een hele rare zak. Ja, normaal let ik daar nooit op, maar het was gewoon zo. En hij zag me kijken en hij knikt en hij zegt: klopt, dat was ik op het bord bij mevrouw Cocu.
4: Nee.
1: Ja, met zo'n verhaal vertellen word je echt oud. Maar vrienden, het is prachtig weer.
3: Ja.
1: Zoals de Spanjaarden zeggen, vamos a la soa, playa, playa. Tot volgende week.

0: Sia en David Guetta, je hoorde Awake Tonight bij Radio 538 in het beste van de 538 ochtendshow. Meer hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je zo meteen. En een hele bekende tweelingbroer in de studio. Over wie het gaat, dat hoor je zo meteen.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
10: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
11: Dat is nog eens voordeel.
14: Ja, dus... Aldi.
15: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
16: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
17: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
16: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
18: Alles voor kampeergeluk.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
21: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: 18 plus, speelbewust.
24: Ja.
22: Echt serieus? Wat een geld.
24: 18.000, godverdikke me.
25: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
27: Honda, the power of dreams.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus, speelbewust.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur.
4: In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. En de crowdfunding voor het Annie M.G. Schmidhuis in het Zeeuwse Capelle heeft een eerste mijlpaal bereikt. Van de benodigde 500.000 euro is ruim een ton binnen, zegt de initiatiefneemster. Die wil het geboortehuis van de schrijfster van de sloop redden en er een ontmoetingsplek van maken. Het wordt een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. En dat was het nieuws op 538.
5: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 7 minuten. A15 Gorkum richting Nijmegen bij Del 8 minuten. En de A59 Os richting Zonzeel bij Engelen. Daar is een ongeval gebeurd, daarom 24 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A12 Zoetermeer richting Gouda bij 23.1. A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij 37.9. A50 Os richting Arnhem 157.4. En ook oppassen A67 Eindhoven richting Venlo bij 37.5.
23: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
29: Jongens, eten!
30: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
31: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
32: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
33: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
34: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

Alex Warren en Fever Dream bij Radio 538. De allereerste foto van ons koningspaar, Willem-Alexander en Maxima, die is op een hele bijzondere manier gemaakt. Daar gaat het zometeen onder andere over in de 538.

0: Roxy Dekker en Loser bij 538.
1: Dit is het beste van de 538 ochtendshow.
0: Tim Brik Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538 met de allerleukste start van je dag. In het nieuws deze week bij Florentien, Lucas Jetten. Inderdaad, de neef van Rob Jetten. Hij gaat aan de slag bij de voetbalvereniging Cambuur. En daarom de vraag, joh, zijn er eigenlijk nog meer luisteraars die een BN'er in de familie hebben? Micheline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Jij hebt ook een bekend familielid?
2: Ja, ik ben de zus van het Tilly en Romli.
3: Ach, wat leuk!
4: Maar heet jij ook Romli dan, van je achternaam?
2: Ja, ik ben Micheline Romli.
3: Nou, wat grappig, wat leuk!
4: Maar kan jij ook zo goed zingen?
2: Ja, dat kan ik zeker.
4: Dat zit dus in de familie?
2: Ja.
4: Wat
2: ja.
4: Goed.
2: Ze noemt me ook vaak als haar rolmodel. Dus dat vind ik me zeker eerlijk.
3: Ja. Jij zing jij ook? Oh ja.
2: Nee, ik doe dat niet voor mijn dagelijkse kost. Nee.
3: Maar zie je er vaak? Spreek je er vaak?
2: We zijn afgelopen weekend weg geweest met z'n allen.
3: Oh, wat leuk. Maar jij hebt ook een bekende zwager dan, toch?
5: Ja.
2: Klopt.
3: Ja.
2: Cheers.
3: Ja, en dat is weer de boer. Die heeft ook een bekend familielid. Nou, jongens. Je zit lekker in de show.
2: One big happy family.
3: Hartstikke leuk. Leuk dat jij even reageerde, Michel. Ja.
5: Dankjewel.
3: Doe het Cilia de groeten, hè?
5: Ja.
2: Zal ik doen. Hoi.
4: Het Ciel is top.
3: Ja, leuk.
4: Ja.
3: Tieneke, goedemorgen.
5: Tieneke.
6: Goedemorgen.
3: Heb jij ook een bekende familie?
6: Nou, niet een heel bekende familie, maar wel een bekend familielid.
3: Oh, en wie is dat dan?
6: Oh. Dat is Edwin Smulders, de fotograaf.
3: Oh ja, de showbiz-fotograaf, ja.
5: Oh.
6: Wat zeg je?
3: De showbiz-fotograaf.
4: Ja, die heeft ooit de eerste foto van Willem-Alexander en Maxima genomen, toch?
3: In New York.
6: Ja, hij zat in een kliko. Ja. Dus hartstikke leuke mensen die zich in een kliko verstoppen, die zijn dan, is dat familie van mij.
3: Ja, maar wat is hij van jou, zei je, Tieneke?
6: Hij is mijn achterneef.
3: Oh ja,
4: oh, leuk.
3: En wat is zijn vrouw dan van jou? Want die is natuurlijk ook bekend.
4: Anouk.
6: Ja, dat is dan een aangetrouwde achterneef.
4: Ja. Maar zien jullie elkaar vaak? Of denk je, of is dat te ver van elkaar?
5: Nee, ik denk dat jullie elkaar niet vaak zien.
6: Nee, hij heeft het heel erg druk. Hij verstopt zich in kliko's en ik blijf liever een telefoon.
3: Jij zit hem alleen op vrijdagochtend als je buiten.
4: Als je de grijze bak weer
3: dan ga je weer. Nou, leuk dat je belde, Tieneke. Ja. En doe hem de groeten mocht je hem spreken. Catharine, goedemorgen.
7: Dankjewel. Goedemorgen.
3: Jij hebt ook bekende familie?
7: Ja, nou, mijn opa is Thijs Liebrechts, de oud-bondcoach.
3: Oh, wat leuk.
7: Van heel lang geleden, hoor.
3: Even kijken.
5: Nou, die deed heel erg goed, want die werd namelijk voor mij ongeslagen. Won in de poolwedstrijden toen er ook.
7: Ja, dat was voor mijn tijd nog wel allemaal, hoor. Dus de ins en outs weet ik niet meer
5: helemaal. Voor mij is hij een beetje uitgewerkt door Marco van Basten en Ruud Gullit, dacht ik.
7: Nou, volgens mij is hij zelf opgestapt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
3: Maar jij hebt het niet meegemaakt in de periode dat hij actief was als bondscoach?
7: Nee. Nee,
4: maar het is natuurlijk wel leuk nu het WK eraan komt. Is dat toch, kijken jullie dat dan samen? Of?
7: Nee, dat eigenlijk niet. We gaan nog wel eens samen naar voetbalwedstrijden. Oh, ja. Vooral naar Excelsior.
4: Ja, tuurlijk.
3: Ja, ja. Speler geweest.
7: Ja. Of zeker. Trainer. Ja, ook nog.
3: Nou, leuk, Catharine. Mocht je hem spreken, doe hem de hartelijke groeten namens de
7: voorzitter. Dat zal ik doen.
3: Okay.
7: Dat zal ik doen. Leuk. Hoi.
3: Nou, toch een hoop mensen met bekende familieleden. En er komt hier iemand de studio binnen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Je wilde ook even reageren op...
8: Ja, graag.
3: Want ook bekende familie?
8: Ja, ik heb een behoorlijk bekende familielid.
3: Wie is dat dan?
8: Ja. Frank de Boer.
1: Iedere zaterdagochtend. Van de 538 ochtend.

0: Bob Marley en The Wailers in het beste van de 538 ochtendshow. Je hoort zo meteen de mop van Arie en ook Imagine Dragons komen eraan.
1: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden, oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin. begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop. En speciale juichsjaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
21: 538 Marnix Westhuis.
0: En goedemorgen, Imagine Dragons.

jouw weekend. Jouw 538.

Imagine Dragons en Whatever It Takes in het beste van de 538 ochtendshow. Iedere zaterdagochtend tot aan de lunch. De hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. Die hoogtepunten kun je ook gewoon op social media checken. Bijvoorbeeld Instagram, @538ochtendshow, krijg je ook daar alles te zien. De mop van Arie hoor je zo naar Backstreet Boys.

Lekker zomers toch dit? De Bauxa en Magnetic bij Radio 538. Iedere woensdagochtend om 9:45 komt hij speciaal uit Amsterdam.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, zijn we weer.
0: Ja, daar is hij weer hoor.
1: Ja, we gaan weer even... Ja, maar dat is niet normaal.
0: Heb je er zin in vandaag, Harry?
1: Ja, ik heb wel zin in.
0: Oh, dat is goed om te horen.
1: Ja, ik heb er eventjes... af en toe moet je wel eventjes graven. En ik heb van de week hoorde ik even wat. Toen had ik een tuinman had ik bij me binnen.
0: Ja.
1: En dan heb ik in één keer weer zoiets van... Die had het over... ja, die had het ergens over.
0: Ja.
1: En dan schiet er één keer weer een mop bij mij binnen. Heel veel mensen die vragen... Waar haal je aan al die moppen vandaan? Maar dan hoor ik iets en dan denk ik, ja, en dan komt er een heel oude mop aan me erboven.
0: Ja.
1: Waarvan ik denk van, ja, die is wel leuk. Dus, nou, het,
0: dus nou, deze mop, dus ja, dankzij de tuinman.
1: Dus.
0: Ik ben heel benieuwd waar je
1: ermee
0: gekomen. Wat
1: gebeurt er nou? Er zit een kerel, die zit er in de kroeg. En die zit met een vrouwtje te praten. Nou ja, die worden gaan met helemaal, ja, helemaal lam met z'n tweeën. Hij zegt, ik zal wel met je mee naar huis willen. Ja, ze zegt, dat is toch wel lastig. Hij zegt, mijn man zit daar. Ze zegt, dat, ja, ze zegt, we zijn een hele avond gezellig. Nou, ze zegt, ik weet misschien wel wat. Dan moeten we maar eventjes de schuur in. De schuur in. Ze zei, nou ja, dan doen we dat. Dus die gaan naar huis toe. En die komen bij die schuur. Ze zei, maar ik moet je wel wat vertellen. Ze zei, wat dan? Ze zei, nou, ik heb twee houten benen. Twee houten benen. Ja, kom ze nou mee. Heb ik dat zeg. Dan heb ik dan allemaal voor die schuur. Ga nou niet meer nee zeggen. Ik hem aan de schuil. Ik flikker hem erin. En wat gebeurt er nou? Die gozer ligt er daar, jongen. En er komen twee dronken kerels voorbij. Hij zegt, heb je dat gezien? Hij zegt, wat dan? Hij zegt, nou zit die waar zijn dronken, maar die is lam, die legt een kruiwagen te neuken.

0: Harris. En I Got Five on It bij Radio 538. Zometeen in het beste van de 538-ochtendshow. Het optreden van Florentien samen met Django Wagner.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
4: 18.000, wat verdikken we.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
13: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. ben je ook meteen van die FOMO af.
0: Peugeot.
3: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
22: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
23: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
22: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
24: 538 Nieuws.
25: 11 uur.
26: De politie roept op om een foto van de man die als eerste verdachte werd aangehouden voor de dood van een jeugdvoetballeider niet te verspreiden op social media. De man bleek niets met de zaak te maken te hebben en is vrijgelaten. Een andere verdachte die vannacht werd opgepakt zit nu vast. Het onderzoek naar de dood van de man gaat verder. In Laos zijn 4 goudzoekers bevrijd uit een grot waarin ze vastzaten sinds die 10 dagen geleden overstroomde. Gisteren werd ook al iemand naar boven gehaald. Het was even onduidelijk wanneer weer naar mensen kon worden gezocht, omdat de situatie in de grot gevaarlijk was. 2 mensen worden nog vermist. Het Groningse Warfum heeft vannacht 45 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen nachten. Volgens het Rode Kruis zijn mensen doorgestroomd naar andere opvangplekken. De groep uit Warfum is inmiddels weer terug in Ter Apel, waar 2 mensen vannacht vrijwillig buiten sliepen. En de berging van de dode bultrug Timmy in Denemarken is begonnen. Dat is te zien op een livestream. Het karkas wordt op het land getrokken en daar wordt onderzocht waaraan Timmy is overleden. De bultrug werd wereldnieuws nadat hij zich had vastgezwommen. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar Timmy ging toch dood. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vanmiddag kan in het zuidoosten een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon. En dat was het nieuws op 538.
27: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo richting Oostnabrück bij de Nederlandse grens. 7 minuten vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Amsterdam Sloten. 6 minuten vertraging. A7 Westerbroek richting Bremen bij de grens. 11 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen ook bij de grens. 9 minuten vertraging. A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. 5 minuten vertraging. En ook vertraging op de A59 Os richting Zonzeel bij Den Bosch. 11 minuten vertraging door een ongeval. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppas op de A1 Eemnes richting Naarden, 28.7. A4 Den Haag richting Delft, 48.5. A27 Breda richting Gorkum, 19.6. En ook oppassen A67 Eindhoven richting Venlo bij 37.5.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
4: Hey, goedemorgen met het testen van de 538 ochtendshow. Harry Styles komt eraan naar Cher.

American Girls bij 538. Er is urenlang geoefend om tot dit resultaat te komen. En experts hebben zich eraan durven te branden. Binnen nu en 7 minuten ga je het resultaat horen van de zanglessen van Florentien. Ze gaat zometeen namelijk samen zingen met Django Wagner. Geloof me, dit wil je niet missen. Je hoort het zometeen bij 538. Ook Kensington komt eraan. De Traffy McCoy en Bruno Mars, Billionaire.

0: Quinten en Live in 4 bij 538.
1: Dit is het beste van de 538 ochtendshow.
0: Ja, en dit is echt het allerbeste van de 538 ochtendshow. Want deze week het hoogtepunt van Florentien. En er zit heel wat voorbereiding in. Er is uren geoefend. Er is wat bijgeschaafd. Nog een keertje proberen. Florentien samen zingen met Django Wagner in de 538 ochtendshow. Maar voordat ze mogen beginnen, nog een leuke boodschap voor haar.
2: Ja, hallo mannen en Florentien natuurlijk. Babette Labij hier, jouw persoonlijke zangcoach Florentien. Ik wens je ongelooflijk veel succes met het optreden zometeen. En denk eraan, gewoon plezier hebben, geniet ervan. En alleen nog even letten op je ademhaling. Blaas even uit voordat je start. En ik ben nu al mega trots op jou. Zet hem op.
0: Nou, dat is toch lief, hè?
3: Wat ontzettend lief.
4: Ja.
3: Nou. Ja.
0: En met deze succeswensen denk ik dat we maar over moeten gaan tot het moment.
3: Ja.
0: Het duet Django Wagner.

0: applausje. Yeah.
1: Hey, en volgend jaar 538 in Breda natuurlijk.
2: Florentien. Nou, ik vind het echt flow. Ik vind het echt stoer dat je het gedaan hebt. Ja, en je pakte ook echt je moment. Want binnen een minuut was je van het podium af en ging je de halve studio door.
3: Ja, ik dacht, ik ga jullie er even bij betrekken.
2: Nee, maar echt hartstikke leuk. Ja? Echt goed gedaan. Ja, vind ik echt.
3: Ik weet het. Het ging
1: geweldig.
3: Nee,
1: het ging geweldig. En ze heeft... Ja, je hebt een hele goede les gehad, schat. Dus,
2: niet meer zo'n grote mond.
1: Hele goede zin. Nee, eerlijk gezegd.
3: Jij heel erg bedankt, Django.
1: Nou, ik vond het leuk dat ik hier vanmorgen erbij moest zijn.
2: Nou, ik vond het tof dat je deze uitdaging aan wilde gaan ook, Django. Dus daarvoor hele grote dank.
1: En net was het goed ook. Dus eigenlijk zou je... Eerst dacht ik, want ik ben hier gisteren ook geweest. Gewoon even oefenen. Ik dacht, ja, het zal wel weer... Ja, je weet natuurlijk nooit wat je kan verwachten.
2: Nee.
1: Maar het viel 100% mee. Ja, dus ik zeg eerlijk, volgend jaar 538 in Breda. Ja, ja. Florentien live in concert. Ja. Ja.

0: Dr. Elman, It's My Life in het beste van de 538 ochtendshow. Je hoort zometeen de weekend one-liners met Rob Schepers. Klein voorproefje.
1: Goed nieuws voor alle zeikers. Het is vandaag namelijk de internationale dag van het bedplassen.
2: Ah. Wow.
1: Dat mijn zoontje in zijn bed plast is niet eens het probleem. Wel dat hij het doet vanaf zijn bureau.
3: Het grootste sportevent ter wereld.
4: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
3: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
4: Het WK Voetbal
3: 2026.
4: En deze donderdag
3: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
4: tot leven.
3: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
4: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
3: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
4: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
3: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
4: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Lidl, deals.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
6: Lidl deals.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2,969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Hikes. Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
15: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
17: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
21: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
22: Lekker zoet.
21: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
23: Dan gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
22: Dat is nog eens voordeel.
21: Ja, dus... Aldi.
25: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
27: Vakantie!
26: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: 538. Marnix Westhuis.
0: ATB. Hoor je zo meteen naar Maal Smit en Nile Horst.

in een kroeg in Amsterdam samen met drie vrienden. Een borrelplank, twee oud-internationals, live muziek van Wolter Kroes en Frank en Arend, ze zijn er ook bij. Klinkt gezellig. Ja, toch? Je wint het vanaf maandag bij Radio 538. Sommier, hoor je ook zo meteen.

0: Nacht met Somjeu en Dark Before the Dawn. Iedere vrijdag om 9:15, dan hoor je hem.
1: De week in one-liners met Rob Schepers.
2: Yes, yes, yes, yes. Zaterdag 23 mei. Artsen slaan alarm over zorgelijk testosteron-injectietrend bij mannen voor een gespierd lijf en een hoog libido.
3: Wow.
2: Jammer dat het bij die generatie blijkbaar allemaal draait om fake uiterlijk. Aldus Nicky Tutorials. Alle 10 mijn vrienden hebben al een dergelijke injectie gezet. Oftewel, ik ben vanmiddag spuit 11. Bij een dergelijke testosteroninjectie neemt je libido toe en houden de erecties langer aan. Is op zich niet echt een grap, maar meer een tip voor Rick. Ik ben altijd heel kritisch op wat er in mijn lichaam gespoten wordt. Al dus Bobby Eden. Die angst is terecht, want een te hoog libido kan ook schadelijk uitpakken voor je omgeving. Al dus Ali B. Zondag 24 mei, Rico Verhoeven voelt zich bestolen na bokswedstrijd in Egypte door controversiële beslissing van de scheidsrechter. Kop op, Rico, je bent heus niet de eerste die veel geld verliest bij een piramidespel. Wat is het verschil tussen deze bokswedstrijd bij de piramides en een excursie naar de piramides? Bij de ene krijg je klappen, verlies je veel geld en word je uiteindelijk op een laffe manier bestolen van je eer, en de andere is een sportevenement. Het valt ook heus niet mee om zo'n belangrijke wedstrijd af te moeten werken op zo'n surreële plek. Al dus de trainer van Ajax. Maandag 25 mei. Hans Klok gaat de hoofdrol vertolken in de nieuwe voorstelling van Cirque du Soleil. Kom op, doe gewoon wat je goed in bent en laat de rest zitten. Dat is meer een tip voor Florentien. Tot nu toe had Hans zijn enkel ervaring met Coupe du Soleil. De bij Cirque du Soleil ontslagen jongleur vraagt zich nu af hoe hij zonder inkomen alle ballen in de lucht moet houden. Want ook daarvoor geldt, gejongleerd is oud gedaan. Hans Klok eist voor elke show een kopje soep dat bestaat uit heet water met daarin een bouillonblokje. Oftewel pure magie. Dinsdag 26 mei, een punt bruiloftstaart van het huwelijk van prins William en prinses Catherine moet op een veiling ruim €1.500 opbrengen. Dat is nou het verschil met het Nederlandse koningshuis. Bij Willem-Alexander weet je tenminste vrij zeker dat op een feest geen taart overblijft. Ik heb zelf trouwens ook een 40 jaar oude taart van mijn bruiloft thuis. Alhoewel ze zelf weer dus pas 38 is. Op mijn bruiloft serveerden we dieetteam gebak. Oftewel tarte tartin. Ik vond de taart van prinses Catherine niet zo spannend. Maar het viel me wel op dat ik steeds naar haar cup keek. Woensdag 27 mei. Uit onderzoek blijkt dat Duitse jongeren veel gelukkiger zijn zonder mobiele telefoon. Duitsers zijn blijkbaar toch op hun gelukkigst als ze hun rechterarm vrij hebben.
3: Oh. Die kan echt niet.
2: Dan moet je op de volgende letter. Ik snap die Duitsers wel, want als ik te lang op mijn telefoon zit, merk ik dat ik ook wat met mijn concentratie kamp. Mijn kinderen hadden geen mobieltje nodig om gelukkig te zijn. Aldus de vader van Ruiner Wold.
3: God.
2: Donderdag 28 mei, PostNL laat weten vanaf begin juli dat het bijna €4 gaat kosten om een rouwkaart te laten bezorgen. Ik heb vandaag 1 postzegel bespaard voor de rouwkaart van mijn schoonmoeder. Ik vertel het mevrouw het nieuws zelf al als ze morgen terugkomt van haar vriendinnentripje. Oeh, dat wordt dus vanaf nu wel heel kostbaar om de hele familie een rouwkaart te sturen. Aldus Annie uit Volendam. Toen ome Bert overleed, kregen we van die zuinige krent geen rouwkaart, maar een selfie met magere Hein. En vandaag, vrijdag 22 mei, goed nieuws voor alle zeikers. Het is vandaag namelijk de internationale dag van het bedplassen.
3: Ah. Wow.
2: Ja, in bedplassen? Ach, het voor wat vies. Aldus Patricia Pai. Dat mijn zoontje in zijn bed plast is niet eens het probleem. Wel dat het je doet vanaf zijn bureau. Als ik 's nachts moet plassen, ga ik altijd keurig naar beneden. Maar daar is de onderbuurvrouw inmiddels ook wel klaar mee. En de laatste voor vandaag. Ja, ik moet van mijn vrouw altijd de bril omhoog doen bij plassen. Maar ja, in het donker zie ik je fluit zonder bril.

0: En Rihanna, The Monster, bij Radio 538. Met welke drie woorden zou jij je zaterdag omschrijven? Welke drie woorden? Denk er even over na. Open de app van 538 en stuur jouw drie woorden daar. Dan mag je typen. Nog leuker, spreek het even in. Want dan gaat Floris zometeen vanaf 12 uur proberen te raden wat jij vandaag aan het doen bent. Dus de 538-app, jouw woorden, drie invullen. En wie weet wordt het zometeen geraden.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
5: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
12: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
11: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op kijk.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Rozer!
14: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
19: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags en win een avond.

0: 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur.
8: Vier goudzoekers die in Laos nog vastzaten in een ondergelopen grot zijn ook vrij. Gisteren werd er alleen uit de grot gehaald. Er worden nu nog twee mannen vermist, daar is niets meer van gehoord. 10 dagen geleden kwamen de goudzoekers vast te zitten. De grot was volgestroomd met water door veel regen en een aardverschuiving. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuur hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. Het vliegverkeer op de luchthaven van München heeft vanmorgen een tijdje stilgelegen omdat er een melding was over een verdachte drone, meldt de Duitse krant Bild. Twee piloten meenden iets verdachts te hebben gezien. Daar begon de politie een zoekactie, maar die leverde niks op. Ongeveer een uur later vloog alles weer. En een unieke archeologische vondst in Leiden. Bij graafwerk zijn volgens Omroep West vermoedelijke resten van een Romeinse weg bloot komen te liggen. Zijn op beelden onder meer houten palen te zien. Zoiets is in Leiden nog niet eerder ontdekt, zegt de gemeente. De archeologen krijgen nog een week om hun vondst verder te onderzoeken. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig. Morgen meer bewolking. En dat was het nieuws op 538.
9: Situatie op het weekend wegdekt dan 538 verkeer door Flitsmeister. 14 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langste. Eerst op de A2 Utrecht en Bos bij de Martinus Nijhofbrug 19 minuten. En de A16 Breda Rotterdam bij Prins Alexander 25 minuten. En de andere kant op ook A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan dicht door een ongeval 31. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Eemnes naar de hectometerpaal 28,7. A15 Rotterdam-Gorkum 73,4 en de laatste de A22 Velsen-Beverwijk op de remweg 9,2.
10: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
11: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
10: Dus nog meer vakantie voor je geld.
11: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
12: Obeling, alles voor kampeergeluk.
13: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
12: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obeling.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

538. Floris hier, zaterdagmiddag. Fijn dat je er lekker bij bent. En ja, zou je willen omschrijven via de app van 538 wat je aan het doen bent? Maar doe dat even in 3 woorden. Zeg maar, jouw bubbeltje voor deze zaterdagmiddag. Wat is jouw bubbel omschreven in 3 woorden? Gaan we zo meteen kijken of ik kan raden wat jij toch aan het doen bent op basis van die 3 woorden. Dat is toch leuk, hè? Zaterdagmiddagspelletje. Gezellig. Kom maar door.

0: Shakira en Burna Boy, nieuwe muziek, Dai Dai.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja, lekkere zaterdagmiddag. En wat ben je aan het doen? Omschrijf het eventjes in 3 woorden. En stuur dat door via de app van 538. Dan ga ik proberen om jouw zaterdagbubbel proberen door te prikken. Even kijken, ik kreeg al van Roos binnen. Taart Hema verdwenen. Roos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Mag ik een klein gokje wagen? Wat jij aan het doen bent?
3: Zeker.
0: Jij hebt een taart besteld bij de Hema.
3: Ja?
0: Een gepersonaliseerde taart, denk ik nog eventjes. Waar je bijvoorbeeld een plaatje op kunt doen. En die is alleen zoek geraakt.
3: Ja, bijna goed.
0: Oh.
3: Ik heb vanochtend een taart gehaald. Tenminste, apart laten leggen en betaald.
0: Ja.
3: Vanwege de verjaardag van het weekend. Want ik denk, in de auto met boodschappen doen is niet handig met die warmte.
0: Ja.
3: Dus ik denk, ik haal hem op en is dus de taart weg.
0: Maar was het was wel gewoon een taart die in het schap lag, zeg maar? Je dacht van, oh, er ligt nog één appeltaart.
3: Die een heerlijke slagroom.
0: Zo'n lekkere slagroomtaart. Maar goed, het was wel gewoon eentje waar je zegt, er was er nog één. Wil je die even voor mij achterhouden?
3: Zeker.
0: Gelijk wel
3: natuurlijk. Ik kom terug en hij is weg.
0: Maar hoe reageerden ze dan bij de Hema toen je daar weer binnenkwam?
3: Ik zal hem pakken en... Oh ja, hij ligt er niet. Ja, hij ligt er niet. Jammer, heb je pech.
0: Nee, dat meen je niet.
3: Ja.
0: Niet iets van een kortingsbon of zo?
3: Nee. Oh. Gewoon je krijgt je geld maar terug en zoek het eruit.
0: Nou, fijne service daar.
3: Nee, niet echt.
0: Hey, en,
3: ik
0: en,
3: kom
0: en,
3: ook een beetje perplex.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En nu?
3: En nu? Ja, nu op zoek naar een andere heerlijke slagroomtaart.
0: Ja, nou, daar gaat een andere winkel van profiteren van dit heerlijke moment bij de Hema.
3: Zeker. Daar kom ik niet snel nog een keer.
0: Nee, want het was voor een verjaardag?
3: Ja, voor mijn eigen verjaardag.
0: Oh, voor je eigen verjaardag? Ben je vandaag jarig?
3: Morgen.
0: Oh, nou, wat een lekker verjaardagscadeau kreeg je, zeg. Hey.
3: Nou, heerlijk. Ik kan me wat leukers bedenken.
0: Ja, bij deze van harte gefeliciteerd. En laat de nieuwe taart in ieder geval lekker smaken, Roos.
3: Zeker, komt helemaal goed.
0: Mooie zaterdag en een mooie verjaardag morgen.
3: Dank je, fijne uitzending.
0: Dank je. Even kijken, Sanne die stuurde ook nog stress, paard en rolstoel. Sanne, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Stress, paard en rolstoel.
4: Ja. Wat is dat, hè?
0: Jij reed op je paard, die raakte gestrest. Jij bent ervan afgekukkeld en nu zit je in een rolstoel.
4: Nou, dat had gekund, maar dat is het niet.
0: Oh, gelukkig maar.
4: Ja. Nee, ik ben de instructrice op een gehandicapte manege in Enschede, manege Kroesing. En wij hebben morgen een open dag. En daar moet nog zoveel voor gebeuren. Vandaar de stress.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dit is er maar... Je hebt een heel plan bedacht. En je hebt het... Oh, zo gaan we het allemaal regelen. Oh, dat moet allemaal heel makkelijk lukken. En dan toch de dag van tevoren denk je... Oh, nee. Oh, nee.
4: Klopt. Er komt altijd iets bij. En er moet altijd iets af. En dat zijn we vandaag nog aan het recht trekken.
0: Maar gaat het wel lukken, denk je, uiteindelijk?
4: Alles komt goed.
0: Maar wat? Het is een rolstoelmanege, zeg je?
4: Nou, we zijn eigenlijk officieel een gehandicapte manege, waar mensen die in een rolstoel zitten bijvoorbeeld ook kunnen paardrijden. Maar ook mensen die wat meer begeleiding nodig hebben.
0: Oh, wat goed.
4: Maar we geven ook les aan reguliere ruiters.
0: En als je nou in een rolstoel zit en je gaat paardrijden, wat moet je dan extra op letten? Of hebben ze een speciaal zadel waar ze op zitten?
4: Op een bondje. En wij hebben ook een tillift. Dus mensen kunnen uit hun rolstoel getild worden en dan op het paard gezet worden.
0: Oh, ja. Dus er zijn gewoon wat extra faciliteiten aanwezig voor mensen die dat
4: nodig
0: hebben.
4: Ja, wij hebben al die faciliteiten.
0: Wat goed, Sanne. Nou, wat goed dat dit bestaat. Dat zijn van die dingen, daar sta je niet bij stil dat dan inderdaad nodig is. Maar dat op deze manier dus toch echt iedereen paard kan rijden.
4: Ja, absoluut. Dus iedereen's heerlijke therapie.
0: Ja, lekker bezig, Sanne. Nou, ik ga je niet langer storen. Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen.
4: Dankjewel.
0: En veel plezier morgen.
4: Hoi. Fijne dag.
0: 538, zaterdagmiddag. Natasha Bedingfield. Zometeen naar Bebe Rexha en Faithless New Religion. Deep.

0: 58, Natasha Bedingfield, Unwritten. Floris hier, fijn dat je lekker deze zonnige zaterdagmiddag met me meeviert. Tenminste, ik hoop dat het zonnetje bij jou schijnt. Volgens mij gaat het weer een beetje wisselen dit weekend, maar laten we hopen op een lekker zonnetje dit weekend. Hey joh, ik las een bericht over een jongen uit China. Die heeft iets gemaakt, 6 meter breed is het, 5 meter lang. En hij heeft daarmee een wereldrecord te pakken. Welk record dat is, hoor je zo.
1: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Maandag om 9:15, even bellen met Peter Heerschop.
2: Dan door naar het grote weekendnieuws. Dat was natuurlijk het gevecht van Rico tegen Usyk. Usyk behield zijn titel. Speelde de scheidsrechter daarin een grote rol? Het enige wat ik weet is dat Usyk na de wedstrijd bij de afterparty de scheidsrechter lang op de schouders heeft genomen. En dat ze vervolgens 's nachts lepeltje hebben gelegen.
1: 538 Ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Een nieuwe grill, op ons terras.
15: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
16: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Odido. Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
22: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: 538, Floris Molenaar.
0: Hoe je middelbare schooltijd een wereldrecord kan opleveren, hoor je zo.

0: Soler, El Mismo Sol. Kan jij goed vliegtuigjes maken?
1: 538.
0: Ja, misschien is dat wel iets waar jij heel goed in was vroeger. Op school, dat je er beter in was dan wiskunde. Papieren vliegtuigjes vouwen, ja. Ik vond het zo knap, altijd wat sommige mensen uit mijn klas daarvan konden bouwen. Ik was vooral goed in papieren vliegtuigjes voor mensen met vliegangst. Die gewoon zeker niet gingen vliegen. Nou, die moeten er ook zijn, hè? Die moeten er ook zijn. Het kan je een wereldrecord opleveren. Ik las een bericht over een stel middelbare scholieren uit China, nog geen 16 jaar oud. Die hebben een papieren vliegtuigje gemaakt. Of nou ja, een papieren vliegtuigje. Papieren vliegtuig. Het is er niet zomaar één. Het is er eentje van 6 meter breed en 5 meter lang. Heeft bijna een half jaar geduurd om dat ding te maken. En ze hebben er dus, ja, het is wel een next level papieren vliegtuig. Er zit een elektromotor in, er zit een propeller in en er zit een accu om het op afstand te kunnen besturen. Maar ze hebben dat ding dus laten vliegen. Het heeft 15 minuten rondgevlogen voordat hij ook gewoon netjes landde. En daarmee hebben ze dus het wereldrecord voor het grootste vliegende papieren vliegtuig ter wereld. Ik zet even een foto op mijn Instagram, @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn story, dan zie je dat vliegtuig. Gigantisch ding is het. Het is echt een mega project. Papieren vliegtuig, ja, het kan behoorlijk in de papieren lopen.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Jonas Blue, Edge of Desire.

0: 538, zaterdagmiddag. Elke week heeft Arie van de Ochtendshow een nieuwe mop.
1: En gozer, die wordt dus een maatje zo. Hij zegt, we gaan het weekendje gaan we kerpen vissen. Hij zegt, ga je mee? Ik zeg, weekendje? Ja, dan blijven we een nachtje over, zaterdag tot zondag. En hij zegt, oh leuk, dat ga ik doen. Dus die komt met zijn vrouw daar. Hij zegt, zaterdag ben ik er niet hoor. Ze zegt, wat dan? Hij zegt, ga met die jongens vissen. Ze zegt, ja, gaat helemaal niks vissen. Ik heb een leuke avond voor ons twee om het een beetje leuk te maken. Ja, gaat niet. Ze zegt, meen je dit nou? Hij zegt, nou is goed. Dus die belt de jongens op. Hij zegt, het vissen gaat niet door. Ze zegt, waarvoor niet? Ja, mijn vrouw heeft een leuke avond voor ons. En hij zegt, oké, dan gaat het op. Maar goed, die gasten die zitten te vissen. Komt die aanlopen? Hij zegt, wat is dat nou? Hij zegt, je zou niet komen. Hij zegt, je had een leuke avond met je vrouw. Hij zegt, is dat voor afgelopen? Nou, hij zegt, die zal ik je vertellen. Hij zegt, kom thuis. Heeft ze een hele mooie Japon heb ze aan. Champagne op tafel. Helemaal gezellig. Nou, we zitten lekker te pimpelen, hapje erbij. Ze zegt, ga je mee naar boven? We gaan naar boven toe. Kom de slaapkamer in. Ze eet zeven vaccinelichtjes. Helemaal geweldig. Ze gaat op bed liggen. Pakt de fles met olie. Smeet er eigenlijk helemaal in. Ziet er verschrikkelijk lekker uit. Ze slaat de dekens weg. Wat denk je, op alle vier de hoeken. Handboeien. Ze zegt, wat je altijd al wil, je mag me vastbinden. Ze bindt er vast. En dan op een gegeven moment zegt ze van, nou weet je wat, je mag nou doen wat je wil. Ze zegt, nou ben ik gewoon vissen.
0: Maandagochtend 6 uur, nieuwe ochtendshow. En woensdag.

0: Alex Warren, Jelly Roll, Bloodline bij 538. Floris hier. Yo, ik zag een bericht van de week over een vrouw in Amerika. Die kreeg een bekeuring voor het vasthouden van haar telefoon in haar rechterhand achter het stuur. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Dat is, daar krijg je een bekeuring voor. Dat is geen manse bekeuring ook trouwens. Maar deze bekeuring was niet terecht om een hele bijzondere reden. Hele verhaal hoor je zo.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
7: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
0: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.

0: 20% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Vertrouwd sinds 1999.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg heb. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: 538 Nieuws.
19: 1 uur.
1: 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op hun telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL Nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. De politie gaat nog eens het gebruik van geweld door agenten toetsen naar aanleiding van een aanhouding in een AZC in Zeist, waarvan beelden rondgaan op de socials. Te zien is hoe een vrouw door een agent wordt weggetrokken en valt. De politie zegt dat de beelden niet alles laten zien en dat altijd wordt gekeken of de omstandigheden geweld rechtvaardigen. Bij het verdelen en opvangen van asielzoekers moet meer gekeken worden naar hun religie. Dat zei SGP-leider Stoffer op een partijbijeenkomst. Mensen met een islamitische achtergrond zouden bijvoorbeeld beter af zijn in een veilig islamitisch land. Stoffer wil een strenger asielbeleid. Het is nu onhoudbaar, zegt hij. En veel schade na een explosie vannacht bij een brasserie in Den Haag. Was een harde knal te horen en daarna brak brand uit, meldt Omroep West. Raakte niemand gewond. Op beeld is te zien dat 2 deuren zijn ontzet, een raam kapot is en terrasstoelen en tafels omver liggen. Op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig. Morgen meer bewolking. En dat was het nieuws op 538.
9: Even kijken op het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langste. Eerst op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel 21 minuten. A12 Lunette Oude Rijn bij de Galenkopperbrug op de hoofdrijbaan 22. En de A27 de laatste. Gorkum Utrecht bij Lexmond 27. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Naarden Amsterdam. Hectometerpaal 13,5. Verderop de A1 Eemnes Naarden 28,7. En de A2 Amsterdam Utrecht 38,6. A15 Rotterdam, Gorkum 73,4 en verderop de A15 de laatste Rotterdam in de richting van de Maasvlakte. Oma Gent gemeld in het weekendzonnetje bij hectometerpaal 45,9.
18: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
20: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
21: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
9: Stel je voor, hè. En het verhaal over hands-free bellen, zoals je het nog niet kende, hoor je over...

0: Shaboozy, Miles Smith, Blink Twice. Wat is jouw hoogste boete die je ooit hebt gekregen?
1: 538. Doris Molenaar.
0: Ja, dat kan pijn doen, hè? Zo'n vervelende bekeuring. Ik heb een keer gehad, niet zoveel mogelijk rechts rijden op de snelweg. Maar, eventjes voor de setting, dat was dus midden in de nacht op een compleet lege snelweg, waarbij ik wist dat eventjes verderop de meest rechte rijbaan van de drie eraf ging. Dus ik reed op de middelste. Ingehaald door een politieauto. Ja, die heeft mij dus een bekeuring gegeven. Maar die kon mij rustig inhalen. €270. Terwijl volgens mij is die regel ervoor dat je niet mensen hindert op de weg. Dus agenten konden me rustig inhalen. Maar goed, ik ben nog steeds bezig met aanvechten. Dat kan lang duren, kan ik je melden. Inmiddels al dik 3 jaar. Dus bereid je voor als je het voornemens bent om het te doen. Ja, soms is een bekeuring echt heel onterecht. En dit slaat echt alles. Ik zag een filmpje van een vrouw in Amerika. Die werd staande gehouden door een agent. Die dacht namelijk dat ze haar telefoon in haar rechterhand vasthield, terwijl ze achter het stuur zat. Dat mag natuurlijk niet. Dat kan een behoorlijke boete worden natuurlijk. Maar toen hij bij de vrouw naast de auto kwam staan, zag hij dat ze helemaal geen telefoon vast kan houden met haar rechterhand. Want deze mevrouw heeft helemaal geen rechterhand. Dus het is onmogelijk om daar een telefoon in vast te houden. Dus ja, die bekeuring voor dat vasthouden van die telefoon in je rechterhand is onmogelijk. Nou, hij heeft hem toch uitgedeeld. De vrouw is bezig met hem aanvechten, want dat kan dus eventjes duren. Maar ja, als je dit zo aanhoort, het hele verhaal, is het van die agent vooral toch best wel onhandig.
1: 538.

Times are changing. Radio 538, waar je elke zaterdagavond, vanavond dus om 7 uur, de wereld overvliegt in 2 uurtjes, zonder ook maar een beetje uit te stoten. Met gezagvoerder Wessel van Diepen achter de stuurknuppel van GDC Airlines. De Global Dance Chart, elke zaterdagavond de 40 grootste dancehits ter wereld. Momenteel de nummer 2 in de lijst en dus misschien vanavond wel de nummer 1. Another, this is Talk to You bij 538.

Edward Maya, This Is My Life bij 538. Ik ga helemaal terug naar mijn middelbare schooltijd. Was dit echt een grote hit op mijn mp3-spelertje. Lekker. Floris hier, ik las een verhaal over een YouTuber. Die heeft een verbod gekregen voor een pretpark in Amerika. Maar de opvallende reden waarom hij dat verbod kreeg, hoor je zo.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
3: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
17: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Attap.
17: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
21: Dit is niet normaal meer.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Floris Molenaar.
3: En een bizarre plek waar het verboden is om kip te eten, hoor je.

0: Just Stay, Turn the Lights Off. Hou jij van achtbanen?
1: 538.
0: Ja, dat verschilt heel erg per persoon, hè? Ik vind het helemaal niks, achtbanen.
2: Kappen met die onzin.
0: Nee, vreselijk. Ik heb ook behoorlijke hoogtevrees. Dus dan is het ook überhaupt wel niet lekker om in een achtbaan te zitten. Maar dat, ja, verschrikkelijk. Ik laat dat graag aan anderen over. Die vinden dat heel leuk. En misschien heb je wel eens dat je filmpjes ziet van mensen die zich dan dus zo comfortabel voelen in een achtbaan, dat ze de meest gekke dingen gaan doen. Mensen die hun mail gaan zitten bijwerken in de achtbaan. Mensen die hun oma gaan bellen terwijl ze in de achtbaan zitten. Ja, of je doet iets wat dus echt helemaal niet mag in de achtbaan, schijnbaar. Bijvoorbeeld kip eten. Ja, ik zag een bericht over een YouTuber die had het briljante idee om van die kipnuggets te gaan zitten eten terwijl die in de achtbaan zit. En dat is hij dus gaan doen. Als een visie van mensen die zich dan dus zo comfortabel voelen in een achtbaan, dat ze de meest gekke dingen gaan doen. Mensen die hun mail gaan zitten bijwerken in de achtbaan. Mensen die hun oma gaan bellen terwijl ze in de achtbaan zitten. Ja, of je doet iets wat dus echt helemaal

volstrekt verboden om met eten de achtbaan in te gaan. Dat is namelijk een groot risico op daar rondvliegende objecten en ook dat verstikking, dat er zo'n ding in je keel blijft zitten. Dus die jongen die mag de rest van zijn leven niet meer de pretparken van Six Flags in. Ja, dat was het, in Amerika, Six Flags. Hij vond het zelf wel een beetje overdreven, hoor. Niks, hoezo, verstikking. Hij voelde zich na dat ritje kip lekker. Ja. Yeah. Beetje overdreven. 538 zaterdagmiddag, Sienna Spyro, zometeen naar de Backstreet Boys. You are

Shanna Spyro, nieuwe muziek, Material Lover. De hele komende week maak je hier bij Radio 538 kans op een gloednieuwe tv van Hisense. En komende donderdag kans op een geheel verzorgde reis naar Amerika. Plus WK-tickets voor Nederland-Japan. Hoor je de scheidsrechters fluit?

0: Alesso, Becky Hill, Surrender. 538 zaterdagmiddag, Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent vandaag. Ik las een nogal bijzonder verhaal over een vrouw die in de gevangenis terecht is gekomen in Taiwan. En dat heeft iets te maken met haar buren. Hele verhaal hoor je zo meteen.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: 538 Dance Department.
12: Jouw zaterdagavond wordt beter met 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren en ik stel je dit weekend graag voor aan nieuwe muziek van Another, Michael Bibi en Sunnery James en Ryan Marciano. Kom dansen.
13: Lekker dansen.
12: Vanavond, 9 uur, Dance Department op 538.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: 538 Nieuws.
11: 2 uur.
12: Trainer Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De club bevestigt berichten in de media daarover. Reden is het tegenvallende seizoen, waarin de club niet verder kwam dan de 5e plek in de Premier League. Slot kwam in 2024 naar Liverpool en leidde de club naar het landskampioenschap. Het cruiseschip Hondius is nu echt helemaal schoon, zegt de GGD. Bij een eerdere inspectie was het niet goed genoeg, daarom kon het schip niet terugvaren naar thuishaven Vlissingen. Half juni worden er weer cruises met de Hondius gevaren. Eind vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. 3 mensen overleden daaraan. In Middelburg heeft een agent vannacht zijn pistool getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen bij zich had. Hij werd gefouilleerd, maar het bleek een waterpistool te zijn. Het gebeurde na een melding dat er jongeren rondliepen die flink onder invloed waren. Volgens de politie was het wapen in het donker niet van echt te onderscheiden. En ook Italië heeft een concert verboden van de omstreden rapper Ye, eerder bekend als Kanye West. Die ligt onder vuur vanwege nazi-verheerlijking en antisemitisme. En er zijn daarom zorgen over de openbare orde. Ye is ook niet welkom in onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. In Nederland wel. Veel zon, maar er hangen ook wat stapelwolken. Het is 23 tot 28 graden. Vanavond ook nog een tijdje zon. Morgen meer bewolking en in het binnenland een bui. Het wordt dan iets minder warm. En dat was het nieuws op 538.
13: Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 17 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op

0: rijbaan dicht door een ongeval. Een kwartiertje, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Eemnes naar de hectometerpaal 28.7. Verderop de A1 Amsterdam naar de 7.7 en de A15 Rotterdam-Gorkum 73.5. A15 verderop Rotterdam-Maasvlakte 45.9 en de laatste de A28. Hogeveen in de richting Meppel op de rem bij 143.8.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. AHA Barbecue Saté en Shastriek, nu 1 plus 1 gratis. En alle Nivea, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
10: Donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

voor Jack, Alloy Black in My World. Floris hier bij 538. Ben jij een klaagbuur? Dat weet je misschien wel van jezelf. Dat je makkelijk aanklopt bij je buren of het eventjes wat zachter kan. Hè? Het is vrijdagavond, ik kom hier ook voor mijn rust. Ik ben bijna 31. Nee, ik ben al 31 zelfs. En ik kan me nog goed herinneren de tijd dat ik op woensdagavond op stap ging en dan luidruchtig thuis kwam. En dan is er niks erger dan van die zeikende buren die dan zeggen, kan het eventjes wat zachter? Ik heb me ook voorgenomen dat ik dat voorlopig niet ga doen. Ik heb ook gisteravond ook bij mij om de hoek wonen van die studenten. Studentenhuizen zitten daar heel veel in Utrecht. We waren ook lekker aan het borrelen in de tuin met het lekkere weer. Joh, daar gaan we niet over lopen zeiken. Ik zou wel gaan twijfelen als ik de buurman was geweest van deze vrouw in Taiwan. Ik las daar een bericht over laatst. Die vrouw die had zo'n enorme schurft aan de buren dat ze meerdere keren per week met een megafoon uit haar raam enorm kabaal maakte. Gewoon midden in de nacht. Gewoon enorm kabaal. Nou, dat heeft ze dus 2 jaar lang volgehouden. Tot die buren het echt helemaal beu waren. Het is ook, ze hebben het voor de rechter getrokken ook. En nu moet die vrouw dus 3 maanden de gevangenis in. Voor geluidsoverlast midden in de nacht. 3 maanden de gevangenis voor schreeuwen met een megafoon. Ja, en het is al geen pretje in de gevangenis. Moet je nagaan, hebben ze binnenkort ook nog geen nachtrust. Arme gevangenen, hoor je straks de hele nacht door. Ah! Dat inderdaad. Radio 538, zaterdagmiddag en Michael Jackson. Smooth Criminal.

Martin Garrix, Ed Sheeran, nieuwe muziek, Repeat It bij 538. Floris hier. Yo, ik zat een beetje te scrollen op de Instagram van Radio 538 en dan zag ik een filmpje. Ja, Florentien van de ochtendshow, die kreeg vaak te horen dat ze ontzettend vals aan het meezingen was met de jingles van de ochtendshow. Dat klonk echt, dat klonk voor geen meter. Waarop ze door het team op zangles is gestuurd naar Babette Labey. Dat is zo'n zangcoach, die ken je misschien wel. Gisterochtend was dan het moment, na de zangles, na heel veel oefenen, dat ze een live optreden ging geven, zingend, in de ochtendshow, samen met Django Wagner. Dat klonk zo, daar zag ik dus een filmpje van. Och ja, wat kan ze nieuws lezen, hè, die Florentien? Het hele fragment check je op de Instagram van Radio 538. Sean Paul, zometeen naar Sam Fender en...

0: Shanna Paul en Temperature bij 538.
1: De Weekend Quiz.
0: Ja, de quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend. Je krijgt zometeen 5 vragen als je deelneemt. Samen met een andere deelnemer. Dus je neemt het op tegen iemand anders als je zometeen het deelnemersveld van de Weekend Quiz gaat betreden. Je krijgt dus bij elke vraag de mogelijkheid. Als je het antwoord weet, dan roep je zo hard mogelijk je naam. Dan mag je het antwoord geven. Heb jij als eerste van jullie 2 3 vragen goed beantwoord, dan pak jij €50. Dus het is vrij simpel. Elke vraag begint met weekend. Als eerste 3 vragen goed, €50. Wil je meedoen? Pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En stuur daar weekend voor jouw kans om mee te doen.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
19: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
18: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net5 en op kijk.
20: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2.
4: Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Joujou.
27: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall... verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
28: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
28: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
30: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
31: 538 Floris Molenaar.
0: Pak jij vandaag €50. Stuur weekend via

0: 538 Eva Max, Sweet But Psycho.
1: De Weekend Quiz.
0: Ja, elk weekend hier bij 538 spelen we de Weekend Quiz. Die gaat niet over het weekend, maar die begint wel met weekend. Als in ieder geval elke vraag begint met weekend. Zoe en Mike nemen het tegen elkaar op. Zoe, goedemiddag.
2: Hi.
0: Hi, en Mike, goedemiddag.
3: Hele goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jullie krijgen zo meteen allemaal vragen op je afgevuurd. Weet jij het antwoord op een bepaalde vraag die dus begint met de woorden weekend? Dan roep je zo hard mogelijk je naam. Dan mag je een antwoord geven. Heb je het goed? Nou, dan schrijf hem erbij. Degene die als eerst drie vragen goed heeft, pakt 50 euro. Zo simpel is het.
3: Kijk.
2: Oké.
0: Zullen we even oefenen? Zullen we Zoe heel hard roepen? Je naam?
2: Zoe.
0: Ja, en dan Mike.
3: Mike.
0: Ja, oké, dat komt helemaal goed. Als jullie klaar voor zijn, dan gaan we beginnen.
2: Yes.
3: Yes.
0: Oké.
1: Vraag 1.
4: Weekend.
0: Het land waarin Oranje deze zomer zijn eerste WK-wedstrijd speelt.
2: Zoe.
3: Mike.
0: Zoe mag het zeggen.
2: Volgens mij Verenigde Staten, toch?
0: Dat is helemaal goed.
1: Vraag 2.
4: Weekend.
0: De artiest van de zomerhit, Kessie Kenno.
3: Mike.
0: Jij mag het zeggen.
3: Jody Bernal.
0: Dat is helemaal goed. Staat 1-1 momenteel.
1: Vraag 3.
4: Weekend.
0: Het land waarin Oranje deze zomer zijn eerste WK-wedstrijd speelt.
2: Zoe.
3: Mike.
0: Zoe mag het zeggen.
2: Volgens mij Verenigde Staten, toch?
0: Dat is helemaal goed.
1: Vraag 2.

0: Je mag het zeggen, Mike.
1: Italië.
0: Italië, dat is helemaal goed.
2: Vraag 4.
3: Wie kent...
0: Over welk zonnig land heeft de zangeres zonder naam een nummer geschreven?
1: Mike,
0: zeg het maar.
1: Mexico.
0: We zijn nog wel! En dan hebben we een winnaar!
1: Op.
0: Ja. Wist je de antwoorden ook niet, Zoe? Of was, ja, was het gewoon even...
4: Jawel.
0: Was hier gewoon te snel
4: af? Ik had een soort freeze.
0: Oh. Nou ja, na die afgelopen week is een freeze, hebben niet zo erg, hè? Mike, we gaan 50 euro naar je overmaken.
1: Kijk, dankjewel, dankjewel.
0: En dan wens ik jullie allebei nog een mooie zaterdag toe.
4: Fijn weekend.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Tapik en Becky G. Sorry, puppy.
2: Jouw hits. Jouw 538.

0: Share for You, Radio 538. Zie een berichtje binnenkomen in de app van Hansie.
1: Ja, goedemiddag. En gaan we nog een beetje zuipen van het weekend?
0: Hansie, jongen, dat staat je geheel vrij wat jij wil.

0: Fleming, Meteor, niet nodig bij 538. Wat zijn de 50 allergrootste hits van dit moment? Je weet het, vrij makkelijk door gewoon lekker 538 aan te laten. Mark Labrand en de 538 op 50 zometeen. En de geruchten gaan dat er een nieuwe nummer 1 is.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
2: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: De hits van 538, overal in Nederland.
10: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
9: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
10: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
11: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
12: Oranje fans op.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: 538 Nieuws.
9: 3 uur.
10: Ouders die de locatie van hun kind volgen met een tracker... creëren een vals gevoel van veiligheid, zeggen experts tegen RTL Nieuws. 2/3 van de ouders volgt hun kinderen. Maar als je weet waar ze zijn, kan er nog steeds wat met ze gebeuren, zeggen de experts. Plus, het hoort bij opgroeien om dingen stiekem te doen. Er is brand geweest in een appartementencomplex in Delft... en daarbij hebben 3 mensen rook binnengekregen. Ze zijn nagekeken door de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens de regioomroep is een kat meegenomen door de dierenambulance. De brandweer controleert alles nu en dan mogen de bewoners weer terug. Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland aangevallen met drones. Er brak brand uit en die is inmiddels geblust. Ook een tanker is beschoten. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel aanvallen uitgevoerd op de Russische olieindustrie. Liverpool heeft aardige woorden over voor trainer Arne Slot na zijn ontslag. Hij heeft veel talent en heeft veel betekend. Maar nu is er een nieuwe aanpak nodig, zegt Liverpool. Ze werden dit jaar maar 5e in de competitie. Slot zelf vond het een geweldige reis en bedankt het publiek, meldt de NOS. Er is veel zon. In het uiterste zuiden van het land kans op een lokale onweersbui. En bij weinig wind is het zomers warm met 22 tot 28 graden. Morgen meer wolken, landinwaarts een bui, dan maximaal 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
11: Yes, zometeen een nieuwe 538 op 50, vers uit de verpakking. Eerst verkeer met Timo. 13 vertragingen zijn er, dit zijn de 3 grootste files. A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg, door een auto met pech, 17 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam voor de Nieuwe Meer, daar is een verbindingsweg afgesloten, 14. En de A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug, door een ongeval, 39. Snelheidscontrole op de grootste weg die nu is doorgegeven is die op de A9 Haarlem richting Alkmaar bij Beverwijk. Hectometerpaal is 55,4. En voor het volledige overzicht van alle snelheidscontroles, check je de app van Flitsmeister.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld.
9: Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
3: Yes, met de 50 hits waar Nederlandse oren aan verslaafd zijn. En we starten met een opfrisser, want dit was de top 3 van vorige week. Justin de Wild. Shakira met de ex nummer 1, Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.

Alex Warren die pakte gewoon laatste nummer 1 plek weer terug van Shakira. Hij versloeg haar en de hele dierentuin en hij kwam opnieuw bovenaan in Nederland te staan met Fever Dream. Deze week moet hij alleen weer huilend afscheid nemen, want ik kan je vast verklappen, er is een nieuwe nummer 1. Maar van wie? En met wat? Ja, dat is het grootste 58 top 50 geheim van dit moment. Maar je hoort alles vanzelf als de barbecue staat te roken, als een kapotte stoomtrein vlak voor 6 uur. De bekendmaking van de nieuwe nummer 1 van Nederland. En nu beginnen we met een bye-bye song voor TT. Dit is de Fader for Philly.

0: Nine brown eyes. Yes, het 58 weekend. Gezellig dat je luistert. De top 50 met Dave en Tams op 47. Daar blijven ze staan. En daarvoor nog Gordo en Reinier Zonneveld.
1: Nieuw in de 58 top 50.
2: Nieuw in de top 50.
0: Deze week 3 nieuwe binnenkomers. En de eerste daarvan die ga je nu horen. Het is een super dikke house track. Met een bas die je echt in je lijf voelt. En zo heftig dat je nieren spontaan denk ik van plaats wisselen. Het Engelse duo Prosper en Cloney. Op 46 nieuw. Dit is Free Your Mind.

0: die zakt naar 43. En die andere hit van hem, Homewrecker, die gaat echt als een raket in de top 50. Die hoor je straks. Dit was 12 to 12. En zometeen hoor je de populairste jongensgroep van Nederland. Ze willen heel graag zingend financieel nieuws met je delen. Wie het zijn en wat ze dan te vertellen hebben, dat hoor je zometeen. En verder ook onderweg in de top 50 heel veel DJ's. Dus alvast de handen in de lucht voor onder andere Calvin Harris, Guetta en Marshmello.
1: 538. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
18: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
17: Dat is nog eens voordeel.

0: vandaag voor aan nieuwe muziek van Another, Michael BB en Sunnery James en Ryan Marciano.
1: Kom dansen.
2: Lekker dansen.
0: Vanavond, 9 uur, Dance Department op 538.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
5: Niet bij mij, tv is te klein.
6: En ik heb geen barbecue.
7: Man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn

0: een tikje anders doet.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: De populairste jongensgroep van Nederland, ze zijn multimiljonair, de bankzitters en multimiljonair.

Elvin Harris en Jazzy van 41 naar 39 in de 538 op 50. Hey, in Nederland is David Guetta een dansgod, maar in Frankrijk is zijn halfbroer ook beroemd vanwege iets heel anders. Zijn broer Bernard is namelijk politiek journalist met heel veel respect van de Fransen. Hij heeft namelijk ook echt in oorlogsgebieden gewoond, tussen de bommen en de raketten. David hoort ook vaak harde knallen, maar dat is dan in een gezellige setting in de club en van zijn eigen muziek. Hier heb je hem, Gone Gone Gone, op 38.

0: nummer 32. Welkom bij de hitlijst met de meeste supersterren. Mijn naam is Mark Labrand. Hey, en zometeen komt hij eraan, de hoogste binnenkomer van deze week. Dat is een hit die je niet mag missen, want de hele wereld gaat hem heel veel draaien de komende weken. Even wat hints. De hit is zo groen als gras. En waarschijnlijk gaat hij flink scoren, ja. Welke is het? Denk je te weten? Je hoort het zo. En ook Criss Cross Amsterdam komt eraan en direct.
1: 538 of 50. Radio 538.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Altap.
10: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
13: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
16: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
4: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 4 uur.
22: Cruiseschip Hondius is weer helemaal schoon na de virusinfectie en verwacht over 2 weken weer te gaan varen met passagiers. Er staat dan een reis naar Noord-Spitsberg op het programma. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen die cruise geboekt hebben. Op de Hondius kwamen 3 mensen om door het virus. De politie onderzoekt de gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waar beelden van rondgaan op socials. Er is te zien dat een vrouw op de grond valt als ze door een agent wordt weggetrokken. Nu is duidelijk geworden dat de vrouw zwanger is. Zij werd niet aangehouden, iemand anders wel, en die is weer vrij. In de kantine van Berghem Sport hebben zo'n 150 mensen stilgestaan bij de dood van een voetbaltrainer, melden Brabantse media. De burgemeester was ook bij de herdenking en de club heeft alle thuiswedstrijden afgelast. De man is waarschijnlijk vermoord en werd gisteren gevonden in een sloot. Er is iemand opgepakt. Buienradar heeft woedende reacties gekregen na het onweer van gisteren. Mensen cancelden een barbecue terwijl er geen spatje regen viel. Anderen werden overvallen door een hevige bui terwijl het droog zou blijven. Buienradar zegt bij het AD: het was net popcorn. Je weet dat ze gaan poppen, maar nooit precies waar. De zon schijnt flink. In het uiterste zuiden kan een onweersbui ontstaan. Het is 23 tot 28 graden. Morgen meer wolken met in het binnenland een bui. En dan 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
23: Yes, meer 538 op 50 in een paar tellen. Eerst kort verkeer. Ja, 10 vertragingen zijn er op dit moment op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste. A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg door een auto met pech. 11 minuten vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam voor Pernis 14. En de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Nieuwe Meer daar 10 minuten. En daar is de verbindingsweg afgesloten. Snelheidscontrole doorgegeven op de grootste weg. Dat is die op de A9 Haarlem richting Alkmaar bij Beverwijk. Hectometerpaal is 55,4. En voor het volledige overzicht van alle snelheidscontroles check je de gratis app van Flitsmeister.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
26: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
28: Odido. Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
29: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
30: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
31: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrant.
32: Nou, mocht je na een lange werkweek nog niet uitgeteld zijn, wees welkom. We tellen samen af naar de nummer 1 met nu Chris Cross.

21 vorige week, 30 deze week. Direct in de top 50 en Won't Fall. En dan nu de hoogste binnenkomer. Ja, dat is een man die als kleine dreumes al kon leven van zijn zangtalent. Letterlijk, want als mini-mensje klom hij in restaurants op tafels om zijn favoriete hits te zingen en kreeg dan vaak in ruil daarvoor gratis eten. Nou, tegenwoordig scoort hij nog steeds lekker.

Van Getta klinkt als een gevaarlijke detective duo, maar het zijn gewoon twee superknappe supersterren. En ze zakken met Save Me Tonight 19 vorige week en deze week op 22. Hey, welkom. Dit is de hitlijst met de meeste supersterren. Je hoort ze niet alleen zingen, je krijgt ook het laatste nieuws. Zo is Madonna deze week flink de kakker gezet door een andere muzikant. Hoe erg de kak is, dat hoor je zo meteen in het hitnieuws. En ook Shannon Spyro en Martin Garrix.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu op nummer 21, Fresh, KM en Lassa. Dit is Bare Minimum.

de teentjes. Material Lover, Shanna Spyro in de 538 op 50. En dan nu een soort kogel met Red Bull erin, want wat gaat deze hard, joh. 14 plekken winst en deze week op 18. Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: afgezeken door bekende muzikant.
1: Dit is Mark Amber.
2: Hey, wij zijn Ronde.
3: Hey, this is Cyril.
4: Yo, Teddy Swift.
5: Yo, it's Martin Garrix.
6: 538.
7: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Linda Perry is in de wereld van de superster een heel bekende muzikant. Ze zingt niet alleen, maar ze schrijft vooral hits voor grote zangers en zangeressen. Waaronder Miley Cyrus en Alicia Keys. Deze week fikte ze Madonna ineens tot echt de steunkous af. Ze gaf namelijk aan dat ze het liefst hits zou schrijven voor Madonna. Maar de reden is nogal lomp. Ze vindt de muziek die Madonna nu maakt namelijk heel zwak. Volgens Linda is Madonna geen leider meer in het maken van hits, maar volgt ze anderen en probeert ze vooral te lijken op dit moment op Charlie XCX. Linda zou Madonna het liefst een dreun in het gezicht geven en schreeuwen: word wakker en word gewoon weer lekker Madonna. Madonna heeft nog niet gereageerd, maar grote kans dat ze boos is. Madonna.
6: The latest news on your favorite artist.
8: 538. Hit nieuws in 1 minuut.
9: Als je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: 2018, Olivia Rodrigo. Zometeen het finale uur met een nieuwe nummer 1 van Nederland. En ook hoor je Bibi Rexha aan Faithless met New Religion.
1: 538 op 50, Radio 538.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg heb. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
16: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
18: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
19: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
20: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3-sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander.
2: Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: 538 Nieuws.
11: 5 uur.
23: Op een provinciale weg bij Kerkrade zijn vanochtend stenen vanaf een brug gegooid. Eén daarvan kwam tegen de ruit van een vrachtwagen aan. Die barstte en de chauffeur raakte licht gewond. Hij kreeg glassplinters in zijn mond en spuugde bloed. De politie was er snel bij, maar heeft de stenengooier nog niet te pakken. De SGP wil minder abortussen en kan anders het minderheidskabinet niet meer steunen. Fractieleider Stoffer liet dat doorschemeren op het partijcongres. En de SGP hamert al langer op abortus. Ze willen dat het kabinet de abortuspil verbiedt en de bedenktijd weer invoert. Die werd 3 jaar geleden geschrapt. Een gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist volgde op een melding dat iemand met een mes rondliep, zegt de politie. Er is ophef over het geweld, want op filmpjes is te zien dat een agent een zwangere vrouw ruw behandelt. De politie zegt dat dat maar een deel van de situatie laat zien. Een man werd opgepakt. Onrust over het Amerikaanse dreigement om helemaal geen buitenlanders meer toe te laten op een van de vliegvelden bij New York. De lokale douane zou niet meewerken met de landelijke immigratiedienst. Vliegmaatschappijen waarschuwen voor chaos, zeker nu het WK voetbal in Amerika bijna begint. Vanavond nog een tijdje zon, later meer wolken, vannacht ook een enkele bui. Morgen ook meer wolken, landinwaarts dan een bui. Voor 20 tot 25 graden morgen. En dit was het nieuws op 538.
0: Yes, de top 10 van de 538 op 50 hoor je zo meteen. Eerst kort verkeer.
24: 3 files zijn er nog op de A-wegen. Dit is korte overzicht. A6 Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug. Door een ongeval 11 minuten. A27 Utrecht Breda voor Gorkum door wegwerkzaamheden 8. En de A58 Breda richting Vlissingen bij Zoomland. Opruimwerkzaamheden daar. En dus 5 minuten file. De lengte neemt nog toe. Snelheidscontrole op de grootste weg is die op dit moment op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Apkoude. Hectometerpaal is 37,9 en voor het volledige overzicht van alle snelheidscontroles check je de app van Flitsmeister.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op MoviePark.nl.
5: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
6: Ja, je bent bij de stralende finale van de top 50. Nog even en je weet wat een totaal nieuwe top 3 is. En vorige week klonk hij nog zo. Justin de Wild. Daar zakte Shakira met The En weer terug bovenaan Adam's Ward. Ja, en wat zijn nou die rookwolken boven de studio? De 50 Studio Barbecue of de rookmachine omdat je bij een nieuwe top 3 bent? Voor de brandveiligheid gok ik op het laatste. Vlak voor 6 uur hoor je alles. Eerst een harde stijger voor Bibi Rexha en Faithless. In Engeland al een monsterrit en in Nederland gaan ze ook super lekker. Nummer 14 deze week op 538 is dit New Religion.

In de kist, Roos uit je bek. Bruno Mars hoorde je in de 538 met Risk It All. Hij gaat deze week van 13 naar 11. Hey, van harte welkom. Dit is de hitlijst met de meeste supersterren. Mijn naam is Mark Labrand. Dankjewel dat je luistert. Ja, en dat is trouwens wel op eigen risico. Ja, het gebeurt regelmatig dat mensen zo van muziek genieten dat ze gearresteerd worden. In Amerika, ooit een man opgepakt omdat hij niet door had dat hij mee aan het zingen was met een hip-hop hit. Daar zaten zoals gebruikelijk heel veel scheldwoorden in die de man hard meeschreeuwde. De politie greep uiteindelijk in en deze man moest uiteindelijk voor de rechter verschijnen voor schelden in het openbaar en wanordelijk gedrag. En een dude in Canada zong zo hard met muziek mee in zijn auto dat hij een boete kreeg voor schreeuwen in het openbaar. Boete, €100. Oké, heb je het gehoord? Luister op eigen risico. Hou jezelf onder controle, want de top 10 is smullig en lekker. En er is een nieuwe nummer 1. En dit is nummer 10, Another and 54 Ultra.

0: zijn concert in Amsterdam hebben hem lekker laten stijgen in de 538 tot 50. En je hoort ook Bruno Mars en Shakira.
1: 538 tot 50. Radio 538.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: It's playtime.
9: It's playtime.
10: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Hij is weer terug.
8: 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
18: Hé, hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: 538 Dance Department.
21: Jouw zaterdagavond wordt beter met 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren en ik stel je dit weekend graag voor aan nieuwe muziek van Another, Michael Bibi en Sunnery James en Ryan Marciano. Kom dansen.
22: Lekker dansen.
21: Vanavond, 9 uur, Dance Department op 538.
23: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.

0: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En deze week op nummer 7, American Girls. Dit is Harry Styles.

0: 1 minuut.
1: Mag ik je voorstellen aan Madeline? Ze is 8 jaar oud, komt uit Amerika en is supergroot fan van Taylor Swift. Toen ze haar buurman gitaar hoorde spelen, durfde ze niet te vragen om een Taylor Swift song. Dus gooide ze een papieren vliegtuigje over de schutting. Ja, zo schattig waarop ze de vraag geschreven had. De buurman speelde Love Story voor haar en die video ging viral. En Taylor Swift heeft hem zelf gezien. Nou, en nu komt het. Taylor vond het zo geweldig dat ze Madeline een cadeau opstuurde. Een gesigneerde gitaar met een persoonlijk briefje en daarin stond... Je hebt een heel grote glimlach op mijn gezicht getoverd, Madeline. Ik stuur je je eigen gitaar. Voor het geval je er zelf ook een keer één wilt leren bespelen. Nou, hey. Als je dacht dat suikerspinnen zoet waren...
2: Hitnieuws in 1 minuut.
1: Tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits.

0: Je hoorde Samber op nummer 3 en Alex Warren kwam 2 keer terecht op nummer 1. Maar nu is het klaar, Fever Dream zakt naar nummer 2. En dus heeft Nederland een nieuwe nummer 1 in de 387ste 538 op 50. Het is zaterdag 30 mei, vlak voor 6 uur. Ja, en degene die op 1 staat, die weet het zelf nog niet. Dus we gaan hem even bellen. Oh, wacht. Hij hangt al? Ja, ik heb vrienden met hem gesloten achter het podium bij 538 Koningsdag. Dus ik ga niet al te veel spanning en tromgeroffels doen. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Justin de Wild, je bent de nieuwe nummer 1 van Nederland.
1: Ah, nee joh.
0: Ja.
1: Wauw, wat leuk zeg. Ja, niet normaal. Echt niet normaal. Wow.
0: Besef je, je doet het dus beter dan Alex Warren, dan Shakira. Je bent Harry Styles niet voorbij. Je bent, ja, misschien ken je hem wel, een of andere Bruno Mars ben je ook voorbij.
1: Ja, die ken ik wel.
0: Hey,
1: ja, gewoon niet normaal.
0: Geef ons eens even een inkijkje bij Justin de Wild intern. Wat doet dit met je, dat je nummer 1 bent?
1: Ja, gewoon zo gaaf. Dus ja, gewoon eigenlijk bijna geen woorden voor. Voor 3 maanden terug had ik dit niet kunnen verwachten. Zeker niet, op de nationale radio en de grote radiostation.
0: Ja, dat snap ik. Nou, ik wil eigenlijk nog 1 ding van je weten. En ga daarna gewoon lekker vieren dat je de nummer 1 bent. Wat zou je eigenlijk, en je bent pas 22, maar wat zou je nou met terugwerkende kracht eigenlijk nog willen zeggen tegen de kleine Justin die hiervan droomde?
1: Blijf doorgaan en vooral niet opgeven, denk ik. Dat is wel de kracht geweest.
0: Kondig jezelf maar aan.
1: Lieve dames en heren, ik ben Justin de Wild en vanaf nu ben ik nummer 1 hier al op 538.
0: Yes!
2: De 538 top 50.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
5: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden, oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de wijsluiter.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur... voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur... Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
6: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: 538 Nieuws.
8: 6 uur.
9: De Tweede Kamer is tegen het plan om elektriciteit duurder te maken op het moment dat er veel vraag is, meldt RTL. De Kamer vindt het niet eerlijk tegenover mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp. Want in de winter zouden de stroomtarieven extra stijgen, terwijl de warmtepompen juist dan volop draaien. Bij Brugge in België is een Flixbus aan de kant gezet omdat de chauffeur een wapen had gezien. De weg werd afgezet en de politie liet de passagiers 1 voor 1 uitstappen. Ze werden allemaal gefouilleerd. Op het toilet in de bus werden 2 wapens gevonden. Van wie die waren is niet duidelijk. Er is dan ook niemand opgepakt. Passagiers van 2 hogesnelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in Noord-Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hogesnelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Het eerste ovenpotje van Curaçao onder leiding van trainer Dick Advocaat heeft geen winst opgeleverd. In Glasgow werd verloren van Schotland met 4-1. Advocaat is met zijn ploeg begin deze week begonnen aan de voorbereiding op het WK. De eerste wedstrijd van Curaçao is over 2 weken tegen Duitsland. Vanavond nog een tijd zon, later meer bewolking en vannacht een enkele bui. Morgen ook wat wolken, landinwaarts een bui en dan 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
10: Robert-Jan, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Dat is op de A28 richting Utrecht tussen Leuzen-Zuid en Soesterberg 10 minuten. Ook flitsers, de A1 richting Deventer bij Wilp 93,2. De A2 richting Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel 34,8. De A7 richting Groningen bij Scharmer 210,9. Dan de A12 richting Zoetermeer bij Zoetermeer 12,3. De A12 richting Ede bij Ede 107,6. En de A27 van slot richting Hilversum bij Hilversum hectometerpaal 90,7.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocam kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: 538 Hotline, you're the Naalhoorn and Dinner Party.
1: 538 Hotline.
0: Oftewel het uur op zaterdagavond van 6 tot 7, waarin jij bepaalt wat ik draai, zo simpel is het. Stuur gewoon even je favoriete nummer in via de 538-app of gewoon iets waar je heel erg veel zin in hebt. Iets wat perfect bij deze zaterdagavond past. Misschien ga je wel, net zoals ik vanavond, ook naar Suzanne en Freek in het Gelderdoom. Dat is volgens mij hun laatste concert in het Gelderdoom van de reeks van 10. Stuur dan ook even een berichtje. Ja, misschien wil je wel iets van Suzanne en Freek horen. En welke moet dat dan zijn? Nou, ik denk dat het ongeveer duidelijk is. Wat wil je horen? Pak die 538-app erbij. Stuur een berichtje en dan ga ik het voor je draaien. En nou, die eerste die kwam alweer binnen van Jasper. Die stuurt, hey Jordi, lekker voor de zaterdagavond. Robert van Hemert en Donnie, mooi dat nou bij deze...

0: Radio speciaal voor Mark in de 50 Hotline. Het uur waarin jij bepaalt wat ik draai. Dat is ook wel eens lekker, toch Marcel?
1: Ja, ja, ja.
0: Goedenavond Marcel.
1: Hallo. Hey,
0: wat wil jij horen in de hotline?
1: Paul Elstak.

0: Brian Bowman en Human. In de 58 hotline. Voor Stefan, die vroeg me aan in de 58-app. Net zoals Damiano David zometeen nog. En Offenbach komt eraan. En wat wil jij horen? Meld je via de 58-app.
1: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Maandag om 9:15, even bellen met Peter Heerschop.
2: Dan door naar het grote weekendnieuws. Dat was natuurlijk het gevecht van Rico tegen Usyk. Usyk behield zijn titel. Speelde de scheidsrechter daarin een grote rol? Enige wat ik weet is dat Usyk na de wedstrijd bij de afterparty de scheidsrechter lang op de schouders heeft genomen. En dat ze vervolgens 's nachts lepeltje lepeltje hebben gelegen.
1: De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
3: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry. Maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
10: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
16: 18 plus speelbewust.
17: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
18: 18.000, godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
21: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
23: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
22: Tentio.nl.
0: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Damiano David, Tyler, now Rodgers and Talk to Me.
1: 538 Hotline.
0: Morgenavond en vanavond nog staan ze in het Gelderdoom in Arnhem. Ik heb het over Suzanne en Freek. Iemand die daar ook bij is, dat is Robin. Robin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoeveel zin heb je in Suzanne en Freek?
2: Ja, echt superveel zin in.
0: Leuk, hè? Ja, ik heb ook al wat spoilers online voorbij zien komen. Op TikTok en op Instagram. Ik zag Freek door de lucht vliegen.
2: Ja, dat heb ik ook allemaal gezien, ja.
0: Op een positieve manier. Ik ga er vanavond ook voor de eerste keer heen. Wat verwacht jij van de show?
2: Ja, ik verwacht dat het een spectaculaire show wordt.
0: Ja, mooi, hè?
2: Ik heb wel echt veel zin in, ja.
0: Ja, Robin, wat kan ik dan voor je draaien?
2: Ja, ik zou graag niemand willen horen.
0: Ja, dan van Suzanne en Freek dan, denk ik, hè?
2: Ja, dat denk ik al, ja.
0: Ja, verwacht ik al. Nou, maar deze ga ik voor je regelen. Robin, fijn weekend en veel plezier morgenavond bij Suzanne en Freek.
2: Jij ook.
3: En in

0: voor Peter in de 58 Hotline. Het uur waarin jij bepaalt wat ik draai. Sylvie, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo Sylvie. Sylvie, wat mag ik voor je draaien?
1: Multimiljonair van Bankzitters.
0: Kijk, heb ik een grote Bankzitters-fan aan de telefoon?
1: Jazeker.
0: Even dubbelchecken hoor. Op welke dagen uploaden zij altijd hun video's op YouTube?
1: Dinsdag en vrijdag.
0: Ja, 15. Kijk, lekker. Nou, dan weet je dat je een echte fan bent. Sylvie, bij deze, ik ga Bankzitters voor je draaien.

0: Afrojack en Never Forget You. En dat was weer de laatste in de hotline voor vanavond. Veel plezier zometeen met de Global Dance Chart. Wessel van Diepen.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
4: Nu, later en altijd.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Cooling alarm. Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
14: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
16: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
17: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de

0: eerst komt de korting. Dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
1: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg heb. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
5: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
7: 538 Nieuws,
8: 7 uur.
9: De Tweede Kamer vindt het geen goed idee om stroom duurder te maken als er veel vraag naar is, zoals eind van de middag als iedereen thuis komt. Het bedrijf dat de stroom in Nederland regelt is dat wel van plan, maar mensen die voor het milieu een warmtepomp hebben gekocht zijn daarvan straks de dupe, zegt de Kamer. Staatssecretaris Van Brugge is niet goed geworden bij een herdenking van geweldslachtoffers in Drenthe. Ze schrijft op Instagram dat ze last had van de hitte. Ze heeft haar bezoek afgebroken. Het gaat nu weer goed met haar. Fitness-influencer Mo Bicep wilde morgen in Breda een feestje organiseren. Maar daar heeft de burgemeester een streep door getrokken. Die zegt dat er geen vergunning is. En heeft een dwangsom opgelegd van €10.000 als het feestje toch doorgaat. Mo Bicep zegt op Insta dat dit verhaal nog niet voorbij is. In een zwemplas in Gelderland is gezocht naar een vermiste vrouw. Een onderwaterdrone en een duikteam gingen het water in, maar vonden niks. Gelukkig was het loos alarm. De vrouw kwam even later gezond en wel het water uit. En zegt dat ze gewoon een stuk was gaan zwemmen, meldt de regionale omroep. De zon schijnt en het is nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen 20 tot 25 graden, een mix van wolken en zon met in het binnenland kans op een bui. En dit was het nieuws op 538.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
8: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
7: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
18: Donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd.

Oké, dat was dus vorige week. Maar hoe ziet het op 3 jaar vanavond uit? De ontknoping vlak voor 9 uur hier in de Global Dance Chart. Mijn naam is Wessel. Over een paar minuten de gloednieuwe hit van James Hype.

0: Als de Chainsmokers zichzelf geen Chainsmokers hadden genoemd, dan traden ze nu op onder de naam Hamburglers. Hun hit Echo gaat omhoog naar 21. Dat betekent dat je de 20 heetste dancehits ter wereld nog te goed hebt. Je hoort ze zo hier bij Radio 538.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
5: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is niet normaal meer.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Lidl, Lidl deals.
13: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte. Alles wat je meedroeg. Waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.

0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
6: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
5: Dus kom op, naar buiten.
6: Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. Wekenlang hebben ze alles gegeven.
10: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
8: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op kijk.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
15: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
16: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
15: En met extra korting.
16: Zullen we?
15: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijk landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Hey, ik kan niet werken vandaag.
19: Hoezo?
18: Sorry, het is WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
21: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
22: Niet bij mij, tv is te klein.
23: En ik heb geen barbecue.
24: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
25: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
26: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf €9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
27: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Kom die goede haardag maar halen bij.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
5: Bij de Maarseveense plassen is vanmiddag iemand uit het water gered en gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend hoe het met diegene gaat. Er kwam rond 5 uur een melding en duikers van de brandweer hebben 20 minuten gezocht. Een spreeuweiland midden in de plas werd ontruimd. Er waren opvallend veel vrouwen bij de wervingsdag voor legerreservisten in Bad Hoeverdorp vandaag, meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor defensie kunnen doen. En dat ziet vrouwen graag komen. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was. In Amerika is ophef over een groot concert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Artiesten als The Commodores en Milli Vanilli zouden optreden, maar die hebben afgezegd omdat het concert veel te politiek zou worden met president Trump erbij. Die is nu boos en zegt woensdag zelf het podium op te klimmen met een belangrijke toespraak. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen van de Giro voor vrouwen. Ze won met een ruime voorsprong de massasprint in Ravenna en draagt nu dus de roze leiderstrui. Dat is voor haar voor het eerst. Vorig jaar won ze wel het puntenklassement van de Giro. De zon schijnt en het is nog lang warm. De loop van de avond en de nacht meer wolken. Vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen 20 tot 25 graden. Een mix van wolken en zon met in het binnenland een bui. En dit was het nieuws op 538.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
8: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
7: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op kijk. Dance Sense.
9: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
9: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
15: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
14: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
16: Alles voor kampeergeluk.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
20: Wessel van Diepen.
21: Sportels vast en zet je schrap voor de 20 allerheetste dancehits ter wereld. Welkom bij de

De week gaan Calvin Harris en Jessie tevreden 10 plekken omhoog met Satisfy op nummer 11. En dat betekent dat de top 10 heetste dancehits ter wereld bijna losbarst. Eerst een razendsnelle terugblik naar de bovenste 3 van

Gisteren kwam namelijk de opvolger uit van haar monsterhit met David Guetta, I'm Good Blue. Die stond maar liefst 20 weken bovenaan in de Global Dance Chart. Oppassen dus, ondertussen staat Bebe Rexha samen met Faithless nog steeds hoog en droog op 1. Want New Religion is voor de 6e week de heetste dance op aarde. Global.

0: Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
2: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
1: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Stopkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
5: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
4: Dus kom op, naar buiten.
5: Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: De hits van 538, overal in Nederland.
9: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
8: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
9: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on tour.
10: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
11: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 22:00 PM.
11: En met extra korting. Zullen we? Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Rozer!
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
22: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
23: De Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
24: Dit is niet normaal meer.
25: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor je.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: min. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
1: Boost yourself.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nog maar 2 dagen tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we
7: dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Vertrouwd sinds 1999.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 9 uur.
12: Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de persoon die vanmiddag uit de Maarseveense plassen is gehaald. De brandweer kwam af op een melding en haalde met duikers en een drone na 20 minuten iemand boven water. Die is gereanimeerd. Een speeleiland midden in de plas werd ontruimd. Israël is gevaarlijk bezig en zal geen vrede bereiken. Dat heeft de premier van Libanon gezegd in een tv-toespraak. Israël voert steeds meer aanvallen uit op Zuid-Libanon en verwoest hele dorpen om een bufferzone te maken langs de grens. Libanon ziet meer in onderhandelen en voert voor het eerst directe gesprekken met Israël. Op tennistoernooi Roland Garros is titelverdedigster Gogo Kauf verslagen in de derde ronde. De Oostenrijkse Potapova won in 3 sets. Kauf uit Amerika viel zelfs in de eerste set toen ze een bal probeerde te raken. Ze herstelde zich wel, maar verloor uiteindelijk toch. Een unieke handbeschilderde pepermolen is weer terug in een restaurant in Maastricht. Bijna 2 weken geleden werd hij gestolen en de eigenaar dreigt de beelden van de dader online te zetten, meldt de regionale omroep. Vandaag kwam er een pakketje uit Berlijn met daarin de pepermolen en een briefje met excuses. Morgen wordt het 20 tot 25 graden bij een matige westenwind. Er is een mix van wolken en zon en in het binnenland ontstaat een bui. En dit was het nieuws op 538.
13: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
20: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
21: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
22: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
23: Obeling, alles voor kampeergeluk.
24: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
23: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
25: Alles voor kampeergeluk.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
27: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.

0: Crime Summit.
1: Your destination for the best beats.
0: 538 Dance Department.
1: By Armin van Buuren.
2: En heb je de hitte van afgelopen week goed overleefd? Het is volop zo.

dezelfde sample. Je hoort nu de versie van Ben Kim en Reload, de Renegade Master. Maar hey, het werkt. Back once again for the Renegade Master. Ik ben Armin van Buren. We gaan door naar onze gezelligste collega's. Mannen die hier ieder feestje subtropisch warm

brain cells.

0: grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
0: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
0: 2026.
1: En deze donderdag
0: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
0: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
0: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
0: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
3: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. Dereizen. Live your dreams.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance, Levi's en meer.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
13: Ja, dus... Aldi.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
17: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
16: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op kijk. Dance.
18: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Wil jij je fitter voelen?
0: beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: 538 nieuws.
26: 10 uur.
27: Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De finale was in Budapest tegen Arsenal uit Londen. Het werd beslist met strafschoppen, want in de reguliere speeltijd en verlenging bleef het 1-1. Het is de 2e keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. In Parijs zijn rond de finale relletjes geweest. Voetbalfans wilden het stadion in, terwijl daar dus niet eens werd gevoetbald. Toen de politie ze tegenhield, werd er gevochten. In het centrum renden allerlei mensen rond met vuurwerk. En ook in andere Franse steden was het onrustig. In Rotterdam doen duizenden mensen mee aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat is een mars die al voor de 4e keer wordt georganiseerd. Mensen kunnen kiezen tussen 10 of 20 kilometer. Er wordt ook geld opgehaald om seksueel geweld te stoppen. Er is tot nu toe ruim 3 ton binnen. Een huwelijksaanzoek tijdens een concert van Miss Montreal liep gisteravond anders dan gedacht. Beelden daarvan gaan viral op socials. Als de man op zijn knieën gaat in een vol AFAS Live, begint de vrouw meteen nee te schudden. Veel mensen vinden het goed dat ze durfde te weigeren. In het zuiden een paar onweersbuien vannacht. Morgen buien in het binnenland en een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
28: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
29: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
28: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
30: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
31: Hebbes.
32: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
33: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
34: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
23: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij...

0: Huge House Mafia.
1: Hey guys, this is Dom Dolla.
2: Your destination for the best beats.
3: 538 Dance Department.
2: By Armin van Buuren.
4: Nou, dat eerste uur Dance Department is snel gegaan, toch? Welkom bij uur nummer 2. Tot middernacht ben ik, Armin van Buuren, weer bij je met de allerbeste dance tracks en de grootste DJ's. Met de beste classics en de nieuwste tracks. Je hoort het allemaal hier met vanavond Klaptone in onze hot mix, straks om 11 uur. Begin deze maand bracht hij een nieuw album uit en vanavond viert hij dat bij ons. Dit uur heb ik nieuwe tracks voor je van onder andere Fatboy Slim, Basement Jax en Miss Monique. Maar ik trap hem af met een hele mooie plaat van Mwaiki en A Rhodes. This is Nobody Else.

Vet dit zeg. Zomerse vibes op je radio. Solardo en Key to Life met Sabrina Johnston. Forever. Dance Department 538. Kijk heel even in onze gratis 538 app inbox. Het is gezellig vanavond. Wat een lekkere mix, Armin. Helaas geen festivals voor mij dit weekend. Ben keihard aan het werk.

Deze plaat net uit. Basement Jacks, Jump and Shout. Je hoorde de Gorgon City Remix in Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. Elke week trakteert Dance Department jou op de nieuwste muziek. En als je elke zaterdagavond luistert, geven wij je de garantie dat je op de hoogte blijft van alleen de allerbeste dance tracks.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuis-in, mooi wonen.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nu bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en score nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
20: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: WK
1: wekenlang hebben ze alles gegeven.
21: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
1: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: Renault.
26: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Jojo.
30: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
31: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
32: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
33: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
34: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
35: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
36: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
35: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
37: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
38: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
39: 538 Nieuws.
40: 11 uur.
41: Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet, omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim €300.000 opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelredome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met: wat leuk is dit? Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan onweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
42: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
0: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
38: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: This is about to go down. Yo, this is
13: Hilo. Hey, this is Frankie Risardo.
14: What's up, this is Afrojack.
15: Hey, this is Randy Zonneveld.
16: The biggest DJs in the mix.
17: 538 Dance Department.
16: This is the Dance Department Hot Mix.
18: Ladies and gentlemen, make some noise for Trento!
19: Hoe is het?
20: Een vraag die nog veel mensen hebben over deze DJ. Want zijn identiteit is niet bekend. Niemand kent het gezicht achter de herkenbare gouden snavel van Clapton. Al jaren reist deze man de wereld over met zijn sound. Van een residency op Ibiza tot uitverkochte shows in de AFAS Live en sets op de grootste festivals ter wereld, zoals Tomorrowland. Volgens DJ Mag behoort deze

0: Ameling, Rens Gooseling, Jordi Warner, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Schrobbe. Wil je alles terugluisteren? Dat kan via 538.nl. We gaan zo verder hier met Tiësto.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
6: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
5: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
6: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
5: Dus kom op, naar buiten.
6: Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Alleen vandaag 10% extra korting op merken zoals New Balance...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Wekenlang hebben ze alles gegeven.
4: Ik ben zo blij dat jullie dit aan de wereld laten zien.
3: Maar welke danser wint de allesbeslissende strijd? De finale van So You Think You Can Dance. Mis het niet. Morgen 8 uur bij Net 5 en op Kijk.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
10: En niet bij mij, tv is te klein.
11: En ik heb geen barbecue.
12: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
13: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
18: 538 Nieuws.
19: 12 uur.
20: De winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zorgt in Parijs voor onrust. Rond het stadion en in het centrum van de stad is het uit de hand gelopen tussen supporters en de politie. Daarbij werd ook vuurwerk afgestoken. Paris Saint-Germain won de finale tegen Arsenal na strafschoppen. En de onrust in Parijs heeft inmiddels gevolgen voor het openbaar vervoer. In de regio rijden vanavond geen bussen meer, omdat de situatie op straat te onveilig wordt gevonden. Volgens Franse media zijn zeker 45 mensen opgepakt en raakten 2 agenten gewond. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt. En dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En van feest naar teleurstelling voor Lorena Wiebes in de Giro d'Italia. De Nederlandse won vandaag de eerste etappe en pakte de roze leiderstrui. Maar enkele uren later werd ze uit de ronde gezet omdat haar fiets volgens de organisatie te licht was. Daardoor raakte ze haar ritzegen kwijt en ook haar leiderstrui aan een Italiaanse. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
18: 538. Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

Eerder deze maand stond ik op het festival Electric Daisy Carnival in Las Vegas. Dat is weer super om daar te staan. En ik opende mijn set met mijn nieuwe single. En die hoorde je zojuist. Don't Lose Your Head. Samen met zangeres Olivia Sebastianelli. Don't Lose Your Head is nu uit. En ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. En mijn complete EDC set kun je checken op youtube.com/Tiësto. Je luistert naar Prismatic bij Tiësto 58. Dat betekent een uurtje tof muziek voor de boek. We gaan verder met Kerma. Comes and goes.

track die je zojuist hoorde is nu uit op Musical Freedom. Imagination van Dory en Amy Wiles en KLP. Daarvoor Tarek en Central Court, Thunderbolt en RSCL en Seppa, The Pressure. Veel van deze tracks kun je ook terugvinden in mijn Prismatic by Tiësto playlist op Spotify. Elke week voegen nieuwe nummers toe. En er is ook nog eens een gemixte playlist, dus check hem zeker. Prismatic by Tiësto op Spotify. En dit is Lumine, here for us.

Cosmetic in de mix bij Tiësto. En zojuist hoorde je Reality Reboot van Edu Bravo. Daarvoor Motorcycle as the Rush Comes in de Stone Van Broeken remix. Josh Lane, Rattle of Void en Glasgow Worlds Collide. En nu Radiohead, die Oscar edit. Everything is in the right place.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: De Zeppelin is terug. Finland zet een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip in voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. In de Zwitserse Alpen is een 70-jarige bergbeklimmer om het leven gekomen, meldt het AD. De man was alleen onderweg en werd vrijdag als vermist opgegeven. Tijdens een zoekactie werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie is hij tijdens een afdaling honderden meters naar beneden gevallen. De oorzaak wordt nog onderzocht. En in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn mensen opgeschrikt door een harde knal. De politie kreeg veel meldingen binnen. Volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. 2 maanden geleden gebeurde dat ook al in Ohio en in Pennsylvania. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Armin van Buuren. Radio 538.